now songbirds are singing. When the twilight is gone,

0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De bestuurder van 17 die vrijdag crashte in Braschaat is nog altijd niet verhoord door de politie, omdat hij nog altijd in het ziekenhuis ligt. Het blijft ook onduidelijk of hij onder invloed was. Journaliste Nathalie Dijk kon de advocaat van de bestuurder John Maas er kort over spreken.
3: Hoe is hij er eigenlijk aan toe?
4: Het enige dat ik daarover kan zeggen is dat hij momenteel nog op intensieve zorgen ligt en zeker nog minstens 1 operatie zal moeten ondergaan.
3: Heeft men al enig zicht op wat daar nu eigenlijk gebeurd is?
4: Nee, en die reconstructie laten wij ook over aan de politie en aan het parket. En van zodra men ons nodig heeft, zullen we daar zeker het nodige voor doen.
2: De politie vraagt nu de beelden op van alle bewakingscamera's in de buurt. Bij de crash kwam een jongen van 16 om het leven. Naast de bestuurder raakten ook nog 3 anderen gewond. De Europese Unie heeft een akkoord over de uitvoering van het handelsakkoord met de VS. Dat akkoord was al afgesloten in juli vorig jaar, maar werd nu definitief afgeklopt. Europa schrapt onder meer verschillende importheffingen op Amerikaanse industriële producten. In ruil belooft Trump een algemene heffing van 15% op Europese goederen. Eerder dreigde Trump nog om de invoerheffingen fors te verhogen als de deadline van 4 juli niet gehaald werd. In play-off 2 van ons voetbal heeft Standaar een gouden zaak gedaan in de strijd om de Europese barrages. Het won met 1-2 op het veld van Westerlo en springt zo over Genk naar de leidersplaats. Genk speelde 1-1 gelijk tegen Antwerpen en staat nu op 2 punten van Standaar. Ook Charleroi speelde 1-1 gelijk tegen OH Leuven. Het maakt net als Westerlo, Antwerpen en OHL geen kans meer op Europees voetbal. De dag begint wisselvallig. Aan de kust blijft het overwegend droog. Deze namiddag blijft het regenachtig, mogelijk zelfs met onweer, maxima tot 19 graden. Morgen warmer en meer zon bij 22 graden. En vrijdag en dit weekend zonnig en zomers warm. Lokaal kan het 28 graden worden.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Ons land moet seriemoordenaar Freddy Horion nu al 736.000 euro aan dwangsommen betalen, omdat hij nog steeds in de gevangenis zit. En daar komt elke dag 1000 euro bij, dat schrijft HLN. Nochtans werd Horion in 1980 tot levenslang veroordeeld voor moord. Je hoort gerechtsjournalist Tim Leskrawaat.
3: Het is zo dat Freddy Horion al meer dan 20 jaar probeert om vrij te komen, onder voorwaarden naar een instelling met een enkelband. En dat wordt hem telkens geweigerd. Tot op het punt dat hij met zijn advocaat naar het Europees Hof van de Rechten van de Mens is getrokken. En die hebben geoordeeld dat hij eigenlijk onmenselijk behandeld wordt.
2: Het Hof van Beroep in Antwerpen verplichtte ons land daarop om binnen de 6 maanden voor een andere oplossing te zorgen. Maar dat is ondertussen al bijna 2 jaar geleden. Op 1 juni neemt de strafuitvoeringsrechtbank een beslissing. De bestuurder van 17 die vrijdag crashte in Braschaat is nog altijd niet verhoord door de politie. De politie weet dus ook nog niet of hij onder invloed was. De omstandigheden blijven onduidelijk omdat de bestuurder nog in het ziekenhuis ligt, zegt zijn advocaat.
4: Die reconstructie laten wij ook over aan de politie en aan het parket. En van zodra men ons nodig heeft, zullen we daar zeker het nodige voor doen. Het enige dat ik daarover kan zeggen is dat hij momenteel nog op intensieve zorgen ligt en zeker nog minstens 1 operatie zal moeten ondergaan.
2: De politie vraagt nu de beelden op van alle bewakingscamera's in de buurt. Bij de crash kwam een jongen van 16 om het leven. 4 jongeren raakten ook gewond. In Deurne in Antwerpen is vannacht een woning bijna volledig uitgebrand. Dat bevestigt de politie. Alle inwoners werden geëvacueerd. 1 persoon had te veel rook ingeademd en werd ter verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Het huis is tijdelijk onbewoonbaar. Mogelijk werd de brand aangestoken. Het onderzoek loopt. De Europese Unie heeft een akkoord over de uitvoering van het handelsakkoord met de VS. Dat akkoord was al afgesloten in juli vorig jaar, maar werd nu definitief afgeklopt. Europa schrapt onder meer verschillende importheffingen op Amerikaanse industriële producten. En in ruil belooft Trump dan een algemene heffing van 15% op Europese goederen. Eerder dreigde Trump nog om de invoerheffingen fors te verhogen als de deadline van 4 juli niet gehaald werd. In play-off 2 van ons voetbal is Standaar op 1 speeldag van het einde nu alleen leider. Het won met 1-2 op het veld van Westerlo en profiteert zo van het puntenverlies van Genk. Dat speelde 0-0 tegen Antwerpen en staat nu op 2 punten van Standaar. Je hoort Genk-coach Nicky Haaien.
5: Ik denk dat we een dominante wedstrijd spelen met veel kansen, die je in principe altijd moet winnen. Maar goed, een doelman speelt een uitstekende wedstrijd. Je hebt dan de pech nog met de palen en de lat. En dan blijf je natuurlijk doorduwen om dat doelpunt te maken. Dan is het heel jammer dat je die wedstrijd niet wint en zuur de leidersplaats laat liggen.
2: Ook Charleroi speelde 1-1 gelijk tegen OH Leuven. En het maakt net als Westerlo, Antwerp en OH Leuven geen kans meer op Europees voetbal. Nog in het voetbal is Arsenal de nieuwe kampioen van Engeland voor het eerst in 22 jaar. Titelconcurrent Manchester City verloor gisteravond punten bij Bournemouth. Het speelde 1-1 gelijk en dat zorgt ervoor dat Arsenal zijn leidersplaats niet meer kan verliezen. Feest dus bij Rode Duivel Leandro Trossard. De dag start wisselvallig, vanmiddag droger en meer opklaringen bij zo'n 19 graden. Morgen brede opklaringen en meer zon bij zo'n 22 tot 23 graden. En vrijdag en dit weekend droog en zomers warm. Lokaal kan het zelfs tot 28 graden worden.
6: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
7: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
6: De Bip for Life? Wat is dat?
7: Ah, wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
6: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
7: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
8: Ik ben een historisch feit. Dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
9: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
10: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
8: Ze slotten een beest in bed. Maar Jasper.
9: Tournee Jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info. Anne Nelissen.
11: Zoekt u even meubels?
12: Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boksprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
13: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
14: Merci, Immobiep.
15: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
1: Oh, maar een dikke teester leeg.
2: Al chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
1: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
3: Ik zou toch liever een jeans dragen.
0: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
4: Allemaal zo romantisch.
0: Tot binnenkort in het EWT.
5: Let's go, bitches!
6: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt aan onder Makedam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekseriemen hebben ze door hoek.
7: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
8: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
7: Dakwerken van der Linde?
8: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Zeg, en vergeet.

0: niet, hè. Die en 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, rookt je dan nog wel op mijn dak?
0: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linden.
0: Beter goden niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03 366 37 32. 03 366 37 32.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
3: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Het pro-Palestijns protest aan de UGent escaleert. Zo'n 40-tal actievoerders bezetten sinds vanmorgen het rectoraat. Ze drongen het gebouw binnen en spoten onder meer graffiti op de muren. De studenten eisen nog altijd dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. Je hoort woordvoerder Julian Burnham.
6: We hebben het geprobeerd via protesten, we hebben het geprobeerd via debatten, we hebben het geprobeerd via dialoog. Dus ik vind het belangrijk om dat wel te onthouden wanneer we nu spreken over vandalisme. Wij strijden hier aan de UGent ondertussen al meer dan 2 jaar voor een academische boycott. En tot die academische boycott er is, zullen studenten hier blijven actie voeren op verschillende manieren.
5: De politie is ter plaatse, maar grijpt voorlopig niet in. Het protest duurt intussen al 5 weken. Ons land moet seriemoordenaar Freddy Horion nu al €736.000 aan dwangsommen betalen, omdat hij nog steeds in de gevangenis zit. En daar komt elke dag €1.000 bij, dat schrijft HLN. Nochtans werd Horion in 1980 tot levenslang veroordeeld voor moord, je hoort gerechtsjournalist Tim Leskrawaat.
7: Het is zo dat Freddy Horion al meer dan 20 jaar probeert om vrij te komen onder voorwaarden naar een instelling met een enkelband. En dat wordt hem telkens geweigerd. Tot op het punt dat hij met zijn advocaat naar het Europees Hof van de Rechten van de Mens is getrokken. En die hebben geoordeeld dat hij eigenlijk onmenselijk behandeld wordt.
5: Het Hof van Beroep in Antwerpen verplichtte ons land daarop om binnen de 6 maanden voor een andere oplossing te zorgen, maar dat is ondertussen bijna 2 jaar geleden. Op 1 juni neemt de strafuitvoeringsrechtbank een beslissing. In het zuiden van Libanon zijn minstens 19 mensen gedood bij Israëlische luchtaanvallen, onder hen ook vrouwen en kinderen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Nochtans is er nog altijd een staakt het vuren tussen beide landen. Dat werd vorige week nog verlengd met 45 dagen. Maar volgens Israël zijn de aanvallen gericht op terreurgroep Hezbollah, dat nooit met het staakt het vuren akkoord ging. In play-off 2 van ons voetbal heeft Racing Genk zijn kans op Europese barrages niet meer in eigen handen. Op de voorlaatste speeldag speelde het 0-0 gelijk tegen Antwerp. En het verloor zo zijn leidersplaats aan Standaard dat Westerlo met 1-2 versloeg. Je hoort Genk-coach Nicky Haaien.
8: Ik denk dat we een dominante wedstrijd spelen met veel kansen die je in principe altijd moet winnen. Maar goed, een doelman speelt een uitstekende wedstrijd. Je hebt dan de pech nog met de palen en de lat. En dan blijf je natuurlijk doorduwen om dat doelpunt te maken. Dan is het heel jammer dat je die wedstrijd niet wint en zuur de leidersplaats laat liggen.
5: Genk staat nu op 2 punten van Standaard. Charleroi, Westerlo, Antwerp en OH Leuven maken nu al geen kans meer op Europese barrages. En nog in het voetbal is Arsenal de nieuwe kampioen van Engeland. Voor het eerst in 22 jaar. Titelconcurrent Manchester City verloor gisteravond punten bij Bournemouth. Speelde 1-1 gelijk. En dat zorgt ervoor dat Arsenal zijn leidersplaats niet meer kan verliezen. Feest dus bij Rode Duivel Leandro Trossard. De dag start wisselvallig, vanmiddag droger en meer opklaringen bij zo'n 19 graden. Morgen brede opklaringen en meer zon bij zo'n 22 tot 23 graden. Vrijdag en dit weekend droog en zomers warm. Lokaal kan het zelfs 28 graden worden.
9: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambie en Averaai. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
10: Dag Robert, storen we niet?
11: Nee, kom binnen.
10: Onze kleine is er ook bij.
11: Hallo.
10: Ja, zijn ketting is van zo'n commune, hè? Dat past niet meer.
11: Allee, maar dat past toch nog?
10: Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan men op Jongland. Maar wat brengt dat op?
11: 1924 euro.
12: Zoveel! Vergeet Bobby Holland, Ibiza, hier ik kom.
11: Geniet er maar van, jongen.
13: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert de Expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
14: Zeg, Josfien, zijn dat daar knieën die zo kroken en piepen?
15: Maar nee, want die komt juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
14: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
15: Wie is dat? Ook een kinesist?
14: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
16: Je kan Oraliften bereiken op 03-218-4573. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
17: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
18: Hey, dag Kim. Zeg, verhuizen naar een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
17: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
18: Oh, dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
17: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
18: Dat is top. Ik kom direct al wat surfen. Merci, Kim.
17: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03-431-31-31.
19: Aha, aha, aha. Minerva.
20: Goedemorgen Antwerpen. Het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
21: Goedemorgen Antwerpen. Vandaag ook met film van Waal.

Goedemorgen Antwerpen met Willem. Zeg dan maar gerust. Goedemorgen wereldburgers.

0: Hand in hand, Andy Williams en Denise van Outen. Can't take my eyes off you. Wat las ik vorige week in de kranten? Er is eindelijk een oplossing voor een van de meest gevreesde ziektes in ons bestaan, namelijk pancreaskanker. Men zou daar nu een geneesmiddel tegen hebben dat de overlevingskansen veel groter maakt. Kijk, goed nieuws voor de mensheid op deze woensdag. Wees welkom, vrienden.
1: Goedemorgen, Antwerpen. Vandaag ook met Willem van Walen.
2: Goedemorgen, Antwerpen. Het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
3: The Beast is back.
4: Radio Minerva.
0: Ja, de mens mag al eens beginnen met zo van dat goed nieuws, hè. We hebben helaas in onze eigen omgeving, en u moet dat toegeven, ook bij u wel eens, mensen die slechte tijding krijgen en ziektes. En pancreaskanker is toch één van de meest gevaarlijke in zijn soort. Daar zou nu stilaan een medicijn voor ontwikkeld zijn dat heel wat hoop geeft voor mensen die getroffen worden door de ziekte. Enfin, de mensheid kan er maar wel bij varen, zie. Je moet er rekening mee houden dat je langer moet leven dan vandaag en morgen. En als u er wil bij blijven, kijk, dan maken we samen een fantastische Goeiemorgen Antwerpen op deze woensdag.

0: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
1: Pompie, nog een tas koffie met een wolkje melk?

De gezondheid, het is toch belangrijk. We hadden het er al over toen we dit programma begonnen. De strangers hadden het over de sukkeler. Ja, zij die met de gezondheid sukkelen. Ach, onze gedachten zijn bij jullie. Buddy Greco ook en Natalie Cole. Als u dacht dat Chubby Checker synoniem is voor al zijn platen die gaan over de twist en come on, let's twist again, dan moet u toch eens even naar dit luisteren. Een niet-twistplaat van Chubby.

0: je t'enrubambichonne, je t'empolissonne au lit de ma joie. Oh mon Dieu, que je t'aime. Tire-lire-la.
1: Ik heb het getracht op te zoeken, zelfs met Google Translate, maar ik kom er niet uit. Croque-mitoufle, een soort zelfbedacht woord door Gilbert Bécaud, maar wel een prachtvolle nummer, dat moeten we toegeven. En dan kunnen we u vanmorgen ook wat regionale informatie meegeven. De heemkundige kring van Hoboken opent elke zondagmiddag tussen 2 en 4 de deuren in het sfeervolle kasteel Brooidenborg. De collectie over Hoboken's rijke verleden is er te bezichtigen. Iedereen is er welkom met een hart voor het verleden. De toegang is trouwens gratis en nadien kan je nog gezellig iets drinken in de bar. Meer informatie op de website www.hoboegen.be. Dat moet u maar eens even nakijken. Hobo UECHEN.be of u belt naar het nummer 03 827 33 26.

Deze meneer heeft nog een lange tijd op Tenerife verbleven en gerisideerd. Maar hij is gestopt met zingen. Ik heb het over de Oelegemse Peter Wesley. Ooit nog een respectabele radiocollega van mij geweest. Ja, op een blauwe maandag was hij presentator. Maar zingen was zijn dada. I will change my life. Deze meneer was dat ook van plan. Helaas heeft de dood hem ingehaald bij zijn moeder thuis in Hendersonville. Roy Orbison.

0: Antwerpen.
1: Hey, cultuur, sport en ontspanningsliefhebber. Luister eens even. Okay. Ben jij lid van een vereniging, club of organisatie en je wil dat jullie activiteiten meer in het daglicht komen te staan? Dan kan je altijd rekenen op Radio Minerva. Wij zorgen ervoor dat jouw evenementen meermaals per dag te horen zijn bij een van de meest populaire van Vlaanderen, Radio Minerva. Gewoon een mailtje naar info@radiominerva.be en wij nemen contact met u. Radio Minerva, jouw vereniging, de perfecte match.
2: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo. In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
4: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
5: Oh ja? Of au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
4: Voilà, nou hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
5: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker? Juist gelijk als gaan, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be?
4: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.

Als u naar de eerste One Woman Show van Jade Mintjes bent geweest, dan zal u waarschijnlijk het nummer Saragossa van Jimmy Frey bekend in de oren klinken. Ze kon daar een geweldig boompje over opzetten. Trouwens, ik heb gehoord dat Jade aan een tweede show bezig is. Wie weet. Saragossa en Roy Orbison daarvoor. Je kan er maar goed mee zijn. Het is Goedemorgen Antwerpen op woensdag bij Radio Minerva. Jouw vertrouwde 98 FM of via de streaming wereldwijd aan de andere kant van de bol. Of je kan het ook proberen via DAB+, als dat binnen uw zendgebied valt. Tijd voor deze jongens. Ze kwamen uit Londen.

0: Radio Minerva.
1: Goedemorgen Antwerpen. Willems on the radio.
2: Minerva. Alle senioren willen hem horen.
3: Willems on the radio. Goedemorgen Antwerpen.

Schoon, hè, die Chantels. Ja, wat doo-wop-achtige muziek bij Radio Minerva. Ik ga nog snel op mijn toeter blazen en zet de pet van kapitein Zeppels nog eens op.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur uit mijn sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zes gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze door hoe ik.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.

0: Het pro-Palestijns protest aan de UGent escaleert. Zo'n 40-tal actievoerders bezetten sinds vanmorgen het rectoraat. Ze drongen het gebouw binnen en spoten onder meer graffiti op de muren. De studenten eisen nog altijd dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. Je hoort woordvoerder Julian Burnham.
1: We hebben het geprobeerd via protesten, we hebben het geprobeerd via debatten, we hebben het geprobeerd via dialoog. Dus ik vind het belangrijk om dat wel te onthouden wanneer we nu spreken over vandalisme. Wij strijden hier aan de UGent ondertussen al meer dan 2 jaar voor een academische boycott. En tot die academische boycott er is, zullen studenten hier blijven actie voeren op verschillende manieren.
0: De politie is ter plaatse, maar grijpt voorlopig niet in. Het protest duurt intussen al 5 weken. Steeds meer mensen die wonen in de buurt van de luchthaven in Zaventem klagen over geluidsoverlast. Bewoners noemen de situatie onleefbaar. Aanleiding zijn de vliegroutes die sinds afgelopen zomer veranderd zijn. En daardoor vliegen de vliegtuigen vaker over woonwijken. Bevoegd minister Krukke heeft een studie besteld om de overlast in kaart te brengen. De Brusselse regering dreigt met juridische stappen als er op korte termijn niets verandert. In het zuiden van Libanon zijn minstens 19 mensen gedood bij Israëlische luchtaanvallen, onder hen ook vrouwen en kinderen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Nochtans is er nog altijd een staakt het vuren tussen beide landen. Dat werd vorige week nog verlengd met 45 dagen. Maar volgens Israël zijn de aanvallen gericht op terreurgroep Hezbollah, dat nooit met dat staakt het vuren akkoord ging. In play-off 2 van ons voetbal heeft Racing Genk zijn kansen op Europese barrages niet meer in eigen handen. Op de voorlaatste speeldag speelde het 0-0 gelijk tegen Antwerpen. Het verloor zo zijn leidersplaats aan Standaard dat Westerlo met 1-2 versloeg. Je hoort Genk-coach Nicky Haaien.
2: Ik denk dat we een dominante wedstrijd spelen met veel kansen die je in principe altijd moet winnen. Maar goed, een doelman speelt een uitstekende wedstrijd. Je hebt dan de pech nog met de palen en de lat. En dan blijf je natuurlijk doorduwen om dat doelpunt te maken. Dan is het heel jammer dat je die wedstrijd niet wint en zuur de leidersplaats laat liggen.
0: Genk staat nu op 2 punten van Standaard. Charleroi, Westerlo, Antwerp en OH Leuven maken geen kans meer op Europese barrages. En in Londen is de landstitel van voetbalclub Arsenal al stevig gevierd. Arsenal kroonde zich gisteravond tot kampioen na het gelijkspel van Manchester City. Het is voor de club hun eerste landstitel in 22 jaar. Fans verzamelden zich vannacht aan het stadion en vielen elkaar in de armen. De spelers, met onder meer rode duivel Leandro Trossard, vierden de titel in het spelershuis. En wielrenner Remco Evenepoel genoot dan weer mee op sociale media. De dag start wisselvallig, vanmiddag droger en meer opklaringen bij zo'n 19 graden. Morgen brede opklaringen en meer zon bij zo'n 22 tot 23 graden. En vrijdag en dit weekend droog en zomers warm. Lokaal kan het zelfs 28 graden worden.
3: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
4: De Robert? Wie is dat?
3: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
4: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroogd?
3: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
4: Zwaasdingen?
3: Nee, dat gaan we naar logeke. En dat muntje om dat kettingetje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
4: Geef je nummer dan nog eens, schat. Want ook zo zei hij ook nog van alles liegen.
3: Robert? De expert 0 draai 226 93 93.
4: Welk bedrag had hij nog gedacht?
3: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
5: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boksprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
6: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
5: Ja,
6: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
5: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
6: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
7: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
6: 0485 54 87 85.
8: Ik ben een historisch feit. Dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
9: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
10: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
8: Ze sloten een beest in bed, maar Jasper.
9: Tournee Jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info annelissen.com.
11: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalke in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middag.
12: Aha, aha, aha. Minerva.
13: Goedemorgen Antwerpen. Het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
14: Goedemorgen Antwerpen. Vandaag ook met film van Walen.
15: Als uw club, vereniging of VZW de komende weken of maanden een evenement organiseert, willen jullie toch dat er veel volk op afkomt? Dan weet je ook hoe belangrijk het is dat iedereen, of toch bijna, het te weten komt. De makkelijkste en misschien wel goedkoopste manier is Radio Minerva. Wij hebben namelijk veel tijd en de nodige aandacht om uw evenementen aan onze luisteraars mee te geven. Gewoon even een e-mail sturen naar info@radiominerva.be met alle gegevens en informatie. Wij zorgen dan wel dat het gehoord zal worden. Want delen is weten, dankzij Radio Minerva.
16: Minerva. Goedemorgen Antwerpen en die van de parking mogen ook mee.

heb een verse tas koffie gaan halen en ik wilde er graag een croque mitoufle bij eten, maar nee, alle gekheid op een stokje. Dit is deel 2 van Goedemorgen Antwerpen op deze woensdag. En het gaat snel, 20 mei, dat begint al zo naar de zomer te ruiken, vind ik. Zullen we er de komende weken dan maar wat zomerse platen insteken? Straks gaan we al zingend door Radioland een beetje oempelampapero, geld verdienen uit de hemel, blijf nog een beetje hangen, iets met witte duiven en de zomer die zit er ook aan te komen met Johnny White. Goedemorgen, dit is Radio Minerva.

20 mei ruikt een klein beetje naar de zomer. Deze Johnny White, niet meteen zijn allergrootste hit, maar toch. Ik wil de zomer voor jou zijn. En daarvoor Randy Travis, een hele grote meneer in de Amerikaanse country scene. De zomer en feestelijkheden, zoals bijvoorbeeld daar zijn communiefeesten, dat was ook de tijd, u weet wel, of trouwfeesten. En dan gebeurt dat vaak met witte duiven, zoals die van de Jules.

0: Linger a while.
1: Het is niet dat nummer van George Baker, maar wel een eigen versie. Julio, Paloma Blanca en Vic Damone, Linger a While. Zo dadelijk vertellen wij iets over de top 1000 van Radio Minerva. Die komt er weer aan deze zomer in de maand augustus. En u kan hem samenstellen. Hoe dat moet, vertellen we u zo dadelijk. Na wat tranen van Johnny Mathis en deze ambras tussen Barbara en Melissa.
2: Melissa?
3: Oh, wow. Barbara Streisand.
2: Streisand, like sand on the beach, soft S.
3: Right, sorry. What are you doing here?
2: I'm here to see the director. He cast me as the lead in his new movie.
3: He cast me as the lead in his new
2: movie. That's impossible.
3: Yeah? Well, we'll see.
2: Really?

Ja, ik vind die plaat van Barbara Streisand en Melissa McCartney toch nog altijd meer dan de moeite waard. Je moet die videoclip ook eens gaan bekijken op YouTube, je weet wel, Tjoep Tjoep. De top 1000, zullen we daar eens wat over vertellen? Want hij komt er uiteraard weer aan, de Radio Minerva top 1000. In de maand augustus gaan we hem weer uitzenden, maar eerst moeten die platen natuurlijk wel gekozen worden. En het is uw keuze, die van de luisteraar. Dus je stem laten gelden is belangrijk. Vanaf nu kan je alvast gaan stemmen op jouw muzikale helden. En dat doe je via onze website www.radiominerva.be. Stemmen mag zoveel je wil, maar op één en hetzelfde liedje kan je ook maar één keer stemmen. Dus meerdere lijstjes, dat betekent meerdere platen. Ik wens u in elk geval veel succes ermee. Zoals bijvoorbeeld een tip, je weet maar nooit, Pennies from Heaven, geld dat zomaar uit de hemel komt.

0: Goedemorgen Antwerpen.
1: Probeert men u ook van die dure bundels, verstikkende abonnementen en overbodige pakketten aan te smeren? Daar worden toch niet vrolijk van, maar het kan veel plezanter. Lid worden van Radio Minerva bijvoorbeeld. Vanaf 15 euro per jaar hoor jij er ook bij. Ga naar onze website en klik op lid worden. Je gegevens invullen en hop, het is in de jacos. Yeah! Lid worden van de grote Radio Minerva-familie. Dat mag je zeker niet vergeten. Ga naar www.radiominerva.be en klik maar.
2: Minerva. Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
3: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
2: Mooi, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten in het Minerva-café.
3: Ja, ik zijn Claire.
2: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
4: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
5: Adverteren doe je bewust.

Ja, soms zijn er van die dagen dat wij ons helemaal oempelampampero voelen. Vraag niet hoe het komt, het gebeurt gewoon. Marva. En daarvoor Dolly en de Dixie Chicks. Drie meiden die ergens opgepikt werden, op een straathoek in Nashville met hun muziek, in een groot country café werden geplaatst, daar opgepikt door managers en platenbazen en al snel heel erg populair werden. Ze sloegen dus de handen in elkaar met Dolly. Iets wat wij misschien ooit ook wel eens wilden doen. In onze dromen zeker. De trein nu.

Goeie soulplaten, je komt ze hier bij Minerva wel vaker tegen. Gladys Knight was ook al zo'n schitterende soulmadame. Soms draaien we platen in een andere taal, waarvan we dan denken, wat zou dat in godsnaam betekenen? Sylvia Vrethammar. Dan moet u richting Zweden trekken om die mevrouw te ontdekken. En dan halen wij haar hit Tikker om dij van onder het stof. Wat betekent Tikker om dij? Vertel het u zo dadelijk.

0: dikker om nee.
1: Wat zoveel betekent als ik vind je leuk, dat moet ik ergens onthouden. Want ik passeer deze zomer wel eens over Zweeds grondgebied. Je weet nooit tegen wie ik het kan zeggen. Dikker om nee. En van Zweden gesproken, nu we er toch zijn. Nog snel, Abba.

einde van deze Goeiemorgen Antwerpen op deze woensdag. Wat mij betreft graag morgenochtend, dan doen we het alweer tussen 8 en 10 met een nieuwe aflevering van ditzelfde programma. Blijf bij ons, met andere woorden, blijf luisteren naar Minerva en veel plezier met alle collega's.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferten aan ons? Bel dus met een meubelstofverter op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverter, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Nu bij Suttens Herenkledij, de nieuwe lente- en zomercollectie. Suttens is gespecialiseerd in kostuums en blazers voor huwelijken en feesten. In verschillende pasvormen voor jong en oud. Suttens heeft topmerken in huis, zoals Meijer, Diegel, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment, met zowel gewone als verlaagde tailles en steeds met een perfecte pasvorm, van maat XX small tot 7XL. De gratis retouches gebeuren in eigen atelier. Suttens Herenkledij, Rechte Straat 45 in Lier, tegenover de ingang van de Sint-Jumaruskerk. Kijk voor alle info op suttensherenkledij.be.
2: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
3: Oh man, het is al deze leeg.
4: Al chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
5: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
6: Ik zou toch liever een jeans dragen.
2: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
7: Allemaal zo romantisch.
2: Tot binnenkort in het EWT.
8: Let's go, bitches!
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
9: Radio Minerva.
10: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
9: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
11: Onze middelbare scholen krijgen een nieuw gratis lespakket over de gevaren van roken en vapen. Want tieners zijn zich vaak niet bewust van de gevaren of de risico's. Het pakket werd in 5 scholen getest en dat bleek een succes, zegt onderzoekster Kathleen Beulens van de KU Leuven.
12: Als jongeren ons lespakket volgen, hadden ze een lagere intentie om te starten met roken en vapen. Een verhoogde mediawijsheid, een realistischer beeld ook van wat hun leeftijdsgenoten doen. Dus dat is heel belangrijk, omdat we weten dat als jongeren

0: bijvoorbeeld overschatten hoeveel van hun leeftijdsgenoten roken en vapen, dan gaan ze zelf ook sneller geneigd zijn om te starten met roken en vapen.
1: De lessen zijn gericht op het tweede en derde middelbaar. Dat is de leeftijd waarop veel jongeren voor het eerst roken of vapen. Het duurt vaak lang voor nieuwe medicijnen op de markt komen. In ons land moeten patiënten gemiddeld 1,5 jaar wachten op geneesmiddelen. Dat blijkt uit een analyse van de farmasector. Komt vooral doordat overheden en farmabedrijven vaak lang onderhandelen over de terugbetaling. En soms beslissen bedrijven ook zelf om hun medicijnen niet te lanceren, omdat ze er niet genoeg aan verdienen. De helft van de medicijnen komt daardoor niet op onze markt. En in het centrum en zuiden van China zijn al zeker 22 mensen overleden door de hevige regen de voorbije dagen. 20 anderen zijn nog vermist, dat meldt de staatsmedia. De regen zorgt onder meer voor overstromingen en aardverschuivingen. De weerdiensten voorspellen voor de getroffen regio's ook de komende dagen nog meer regen. Het is wisselvallig bij zo'n 19 graden. Morgen brede opklaringen en warmer bij zo'n 22 tot 23 graden. Vrijdag en dit weekend droog en zomers warm. Lokaal kan het zelfs 28 graden worden.
2: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
3: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
2: De Bip for Life? Wat is dat?
3: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
2: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
3: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
4: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalletje in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos. Op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection. Met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
5: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
6: Zeg Kim, het schijnt dat er een nachtegaal te zien is.
5: Zeker, de Limburgse nachtegaal, Dana Winner, gaf een interview in het nieuwe Combine-magazine. Het is een echt lentenummer, want we hebben het ook over de bijtjes en over liefde.
6: Amai, ik kon niet kunnen slapen.
5: Net wel, want we brengen ook tips om beter te slapen. En natuurlijk ook alle fijne lenteactiviteiten.
6: Ah wel, ik voel het al kribbelen.
5: Het magazine ligt gratis in al onze dienstencentra en in de bibliotheken, musea en culturele centra. Magazine Combine. Altijd boordevol boeiende verhalen.
7: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambie en Averaai. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwer at Thijssen. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
8: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
9: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Oraliften, Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
10: Met Imobiep ben je zo binnen als een huis.
11: Merci Imobiep.
12: Aha, aha, aha. Minerva.

Hey, daar aan de andere kant van de radio. Live van Studio 1. Dit is Radio Minerva. Even na de klok van 10 uur. Op woensdag 20 mei. Het is weer tijd voor het programma Timeless Music. En dat in presentatie van Patrick. Blij dat ik er weer ben, na een weekje wachten. Laat me ook goedemorgen Antwerpen, Willem van Walen bedanken voor de 2 uurtjes leuke muziek. Hem hoor je terug morgen vroeg tussen 8 en 10 en dat in vervanging van

0: Zo, ik ben er klaar voor. Ik ga alvast starten met Nick McKenzie. En die vraagt zich af, met welk ben jullie deze morgen uit het bed gestapt zijn?
1: Goedemorgen Antwerpen.

Dit was Roy Hamilton met een versie die je normaal van de platen al eens hoort, Only You. En daarvoor kreeg je nog Anthony Newley, What Kind of Fool Am I? Tijd voor een beetje groovy muziek. Dit is Lou Rawls en Groovy People.

U hoort ze nog steeds hier op Radio Minerva, de hits van vroeger en ook af en toe van nu. Dit was Sam Cooke, Twisting the Night Away, lekker de beentjes schudden. En daarvoor kreeg je nog Andy Williams, Can't Get Used to Loving You.

0: Zondag is het weer zover. Dan is het Zinkse met een schoon gezongen mis in de Sint-Andreeskerk. Dan krijgt de van pastoor Manners weer zo'n gezellige Antwerpse preek. Deze keer met als titel:
1: Wat is dana? Wat doet dana? Hoe noemt dana?
0: De mis begint om 10:30, maar wil de plots, dat gaat niet vanzelf. Dus zie dat goed uit, zei mannetjes. Na de mis, niet rap gaan lopen. Alles rustig op het gemak. Gezellig blijven plakken bij een warm soep en een wafelenbak. En voor de klaar mannen, een echte rally in de kerk. Voor vijeren info kunt u terecht op de website Sint Andreeskerk.
2: De Radio Minerva Discobar met DJ Katja komt weer naar zaal Roma op de Turnhoutse baan te Borgerhout. Nu woensdag 20 mei aanstaande. Bus en tram stoppen vlakbij de deur en die opent al om 13:15. DJ Katja begint eraan om 14 uur en speelt heel veel dansmuziek, zoals swing, jive, quickstep, tango, popcorn of disco. Wil jij komen meedansen? Dat kan. Woensdag 20 mei aanstaande vanaf 14 uur in zaal Roma te Borgerhout.
3: Okay.
2: Radio Minerva Discobar en DJ Katja. Gezelliger dan dat kunnen wij het niet bedenken.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nou een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar uw Delijs, koop uw 4-pack en spaar de codes. Waar van het Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
7: Oh ja? Of vol of van, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
6: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, zeg. Maak een hemel glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
7: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gij, mijn tongen doken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
6: U gaat eten bij Minerva op Sint-Anneke.
7: Vrongs is dat, manneke.
8: Bingo.
9: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
8: Bingo.
9: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
8: Bingo!

Blok nog Shanna met Geef Me Hart uit 1995. En dit was het nummer Diana Ross and the Supremes. You Keep Me Hanging On. Het nummer gaat eigenlijk over de verteller van het verhaal. En dat is de leadzanger, is Diana Ross dus. Die er genoeg van heeft dat ze als speelgoed behandeld wordt door haar lover. Daarom eist dat hij weggaat en nooit meer terugkomt. Pittig detail nog in het liedje. In het nummer hoor je de gitaar. En het is al een soort van morsecode nadoen. Ik hoor het er ook niet in, maar ja. Verder met Danny Williams, The Nearest of You.

0: Dat was een country nummertje van de zanger Charlie Rich, Behind Closed Doors. En daarvoor Danny Williams, The Nearest of You.
1: Radio Minerva.
0: Voor het volgende liedje trekken we de grens over naar Duitsland. Een slagerduo uit de jaren 70. Hier zijn Cindy en Bert.
2: Yeah.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die en heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god er niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekseriemen hebben ze daar ook.
4: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
5: Oh, maar het is al te leeg.
6: Als chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
5: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
7: Ik zou toch liever een jeans dragen.
4: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
8: Allemaal zo romantisch.
4: Tot binnenkort in het EWT.
9: Let's go, bitches!
10: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
11: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
10: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
12: Onze middelbare scholen krijgen een nieuw gratis lespakket over de gevaren van roken en vapen. Want tieners zijn zich vaak niet bewust van de gevaren of de risico's. Het pakket werd in 5 scholen getest en dat bleek een succes, zegt onderzoekster Kathleen Beulens van de KU Leuven.
13: Als jongeren ons lespakket volgen, hadden ze een lagere intentie om te starten met roken en vapen. Een verhoogde mediawijsheid, een realistischer beeld ook van wat hun leeftijdsgenoten doen. Dus dat is heel belangrijk, omdat we weten dat als jongeren bijvoorbeeld overschatten hoeveel van hun leeftijdsgenoten roken en vapen, dan gaan ze zelf ook sneller geneigd zijn om te starten met roken en vapen.
12: De lessen zijn gericht op het tweede en derde middelbaar, want dat is de leeftijd waarop veel jongeren voor het eerst roken of vapen. In Dilbeek in de provincie Vlaams-Brabant is een poetsvrouw van 58 overleden nadat ze uit een raam viel. Dat bevestigt het arbeidsauditoraat. Het gebeurde gisteren namiddag. De vrouw wilde een tapijt uitkloppen. Daarbij leunde ze tegen de balustrade waarna die afbrak. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden loopt. In Litouwen

0: is de luchthaven van de hoofdstad Vilnius even gesloten door een drone-alarm. Het leger riep in verschillende regio's op om te schuilen. Ook de premier en de president werden ondergebracht in schuilplaatsen. Na een uur was het alarm voorbij. Litouwen ligt tussen Letland en Wit-Rusland. Het is niet duidelijk van waar de drone komt. Het is wisselvallig bij zo'n 19 graden. Morgen brede opklaringen en warmer bij zo'n 22 tot 23 graden. Vrijdag en dit weekend droog en zomers warm. Lokaal kan het zelfs 28 graden worden.
1: En deze medaillonneken, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz.
2: Allemaal?
1: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zien, hij is maar een vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
3: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
2: Wat zei het hem?
1: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert. Op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
4: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
5: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
4: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zonne, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
5: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
4: 0485 54 87 85.
6: Ik ben een historisch feit. Dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
7: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
8: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
6: Ze slotten een beest in bed, maar juist.
7: Jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info annelissen.com.
9: Aha. Minerva.
10: Welkom in het tweede uurtje Timeless Music met uw presentator Patrick.

Een leuke popcornplaat van de Amerikaanse zanger Terry Stafford. I'll Only Touch a Star. En daarvoor begonnen we het programma. Het tweede uurtje dus met de Beatles. Let It Be. We blijven even in de ruimte met de Marshalls en Blue.

0: U hoorde Des O'Connor met Anytime en daarvoor duet van twee Amerikaanse supersterren, Neil Diamond en Barbra Streisand. You don't bring me flowers.
1: Adverteren doe je bewust.

Weer twee mooie liedjes achtereen. We begonnen met Martha Reeves en de Vandellas uit het Motown Hit Imperium en Jimmy Mac. En ik liet al er juist een streepje country muziek met Jimmy Reeves. I love you because you're tijd voor wat Nederlandstalige muziek. En dat is een nummertje van Yves Berendsen. En die heeft zin in jou.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Moos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
4: Bingo.
3: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
5: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Drink Minerva Triple and support the radio.
7: Zondag is het weer zover. Dan is het zingse met een schoon gezongen mis in de Sint-Andreeskerk. Dan krijgt de van pastoor Manners weer zo'n gezellige Antwerpse preek. Deze keer met als titel:
8: Wat is dana, wat doet dana, hoe noemt dana?
7: De mis begint om 22:30, maar wilde plots, dat gaat niet vanzelf. Dus zie dat op tijd zijn, mannetjes. Na de mis, niet rap gaan lopen. Alles rustig op het gemak. Gezellig blijven plakken bij een warm soep en een wafelenbak. En voor de klaar mannen, een echte rally in de kerk. Voor vijeren info kunt u terecht op de website Sint-Andreeskerk.
9: De Radio Minerva Disco Bar met DJ Katja komt weer naar zaal Roma op de Turnhoutse baan te Borgerhout. Nu woensdag 20 mei aanstaande. Bus en tram stoppen vlak bij de deur en die opent al om 13:15. DJ Katja begint eraan om 14 uur en speelt heel veel dansmuziek, zoals swing, jive, quickstep, tango, popcorn of disco. Wil jij komen meedansen? Dat kan woensdag 20 mei aanstaande vanaf 14 uur in zaal Roma te Borgerhout.
10: Okay.
9: De Radio Minerva Disco Bar en DJ Katja. Gezelliger dan dat kunnen wij het niet bedenken.

0: Dat was een mooie soul ballad van Paper Bryson en Roberta Flack. Tonight I celebrate my love. En daarvoor was het Dean Martin en Return to Me. Voor alle jarigen van vandaag, dat zijn er een stuk of 11 leden van Radio Minerva. En ook niet-leden. En ook eigenlijk de mensen die heel de week jarig zijn. Want ja, ik ben hier natuurlijk alleen maar op woensdag. Wil ik de volgende plaat draaien. En dan ook speciaal voor Anneke Thijs uit Hoboken.
1: There's a special day.
0: Ik wens allemaal een happy birthday.

Nogmaals een dikke verjaardag. Beste wensen aan iedereen die verjaart vandaag en deze week. Dat was Lee Towers en Happy Birthday, The Voice of Rotterdam. En als je dan verjaart, ja natuurlijk, dan kreeg je veel snoepgoed. Sammy Davis Jr. en The Candyman, that's your man.

Dat was de klassieke muziek van Andrea Bocelli, de tenor, met een wereldhit uit 1995. De man die zowel klassieke als populaire muziek zingt. Bocelli werd ontdekt door Zucchero toen deze een tenor zocht voor het inzingen van een liedje voor een demo. En zo zijn we toebeland aan een laatste nummertje, toch wat mij betreft vocaal, in het programma Timeless Music. En dat is een nummertje van Thelma Houston. Een mooi nummertje voor mee af te sluiten. Zo dadelijk krijg je Peter Perceval in plaats van Karin. De muzikale pauze is al ongeduldig te wachten achter het raampje in Studio 2. Maar eerst gaan we nog genieten van deze plaats. Thelma Houston zo.

En toen had ik de verkeerde schuif openstaan. Nog 1 uur, 1 minuutje 22 te gaan in mijn programma. En dan heb je de man Peter Perceval. Zoals ik al zei, deze komt Karin vervangen met een muzikale pauze tussen 12 en 2. Voor mij zit het erop deze week op woensdag. Ik nodig jullie alvast uit volgende week woensdag voor terug te luisteren voor een nieuwe Timeless Music met Patrick. Ik heb ervan genoten, ik hoop jullie ook. En zeg jullie tot volgende week. Dank je voor het luisteren.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meer info naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Nu bij Suttens Herenkledij, de nieuwe lente- en zomercollectie. Suttens is gespecialiseerd in kostuums en blazers voor huwelijken en feesten. In verschillende pasvormen voor jong en oud. Suttens heeft topmerken in huis, zoals Meijer, Diegel, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment, met zowel gewone als verlaagde tailles en steeds met een perfecte pasvorm, van maat XX small tot 7XL. De gratis retouches gebeuren in eigen atelier. Suttens Herenkledij, Rechte Straat 45 in Lier, tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Kijk voor alle info op suttensherenkledij.be.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 12 uur, goedemiddag.
2: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: De Universiteit Gent vraagt de onmiddellijke uitzetting van pro-Palestijnse bezetters nu het protest escaleert. De UGent stapt daarvoor naar de rechter in kort geding. Vanochtend drongen 40-tal bezetters het rectoraat binnen. Journalist Quinten Evens is ter plaatse.
5: Het is wel intenser dan de vorige keer. Er zijn beschadigingen en veel graffiti buiten en binnen in het rectoraat. De rector die is op dit moment alles aan het voorbereiden om met de politie die studenten te ontzetten. Daar moet ook wat juridisch werk voor gebeuren, maar het zou toch vandaag nog gaan gebeuren.
4: De politie is ook al de hele ochtend aanwezig. Het onderzoek naar de ex-radiopresentator van Nostalgie voor het bezit van beelden van seksueel kindermisbruik is afgerond. Dat meldt het Brusselse parket. De zaak kwam vorige zomer aan het licht nadat zijn echtgenote de beelden ontdekte en de politie belde. De raadkamer zal nu beslissen of het tot een proces komt. De ex-presentator is intussen vrij onder voorwaarden. Er komen kritische reacties op het handelsakkoord tussen de Europese Unie en de VS. Werkgeversfederatie VBO roept op tot waakzaamheid omdat de markt onvoorspelbaar is. Ook ondernemersorganisatie VOCA noemt de deal niet ideaal, onder meer omdat Europa meer moet toegeven dan de VS. Zo schrapt de Europese Unie de invoertarieven op de meeste Amerikaanse producten in ruil voor een algemene heffing van 15% op Europese goederen. Je hoort CEO Frank Beks.
6: Voor onze Vlaamse ondernemingen is het een goede zaak dat er nu eindelijk een definitieve deal is, die weliswaar geen goede zaak is omdat er een tarief wordt opgelegd, maar in ieder geval wel stabiliteit en rust brengt en vooral voorspelbaarheid voor bedrijven. Het is dus goed dat we nu op die 15% hebben afgeklopt, wat dan natuurlijk liever minder gezien.
4: Het akkoord loopt tot 2029.

0: Rusland heeft vannacht verschillende aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. In Dnipro in het oosten vielen 2 doden en 6 gewonden. In Sumy in het noorden vielen 6 gewonden bij een droneaanval op een residentiële wijk. Ook de regio's rond Odessa en Zaporizhia werden getroffen. Daarbij raakten 4 mensen gewond. En er is ook schade aan opslagplaatsen en energieinfrastructuur. En slecht nieuws voor wie allergisch is aan graspollen, want het graspollenseizoen is weer begonnen. Dat blijkt uit metingen van Cienzano. Het seizoen loopt 8 tot 12 weken, van mei tot juli, maar door de klimaatverandering duurt het al maar langer. 1 op de 6 mensen heeft last van graspollen. Ze hebben dan vaak keelpijn, een loopneus of zijn vermoeider. Een aantal tips: draag een zonnebril, was regelmatig je haar en laat de was niet buiten drogen. En vermijd ook fysieke buitenactiviteiten, zeker als het droog is. Deze namiddag opklaringen bij zo'n 19 graden. Lokaal kan er een bui vallen. Morgen brede opklaringen en zonnig bij 23 graden. Vrijdag en dit weekend droog en zomers warm. Lokaal kan het zelfs 28 graden worden.
1: Zeg, Josephine, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
2: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
1: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
2: Wie is dat? Ook een kinesist?
1: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
3: Je kan Ora Liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
4: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring. Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalke in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
5: Aha, aha, aha. Minerva.

Een goedemiddag, beste luisteraars. Ik ben Peter Perceval. Ik vervang Karin vanmiddag, die nog geniet van een beetje vakantie. Bedankt Patrick voor je fantastische muziekkeuze vanochtend. En we vliegen er zo dadelijk in. Maar ik weet niet of u mensen verwacht voor de maaltijd vanmiddag. Bette Midler die heeft alvast de excuses bij van iemand. Een zekere Miss Otis. Dus als u die verwacht, ze komt niet.

Ja, in de summertime is het natuurlijk normaal gezien goed weer. En als dan de belastingcontroleur langskomt, dan kan je dat misschien niks schelen, zoals Ray Davis daarnet zong. Maar als het zo'n beetje een waterzonnetje is, zoals vandaag, dan moet je misschien beroep doen op Tony Martin om het humeur een beetje naar boven te trekken. Hier is Tony Martin met I Don't Care If The Sun Don't Shine.

Don't Sit Under the Apple Tree With Anyone Else But Me van de Andrew Sisters. Maar ze zijn met drie natuurlijk, dus dan moet je ook wel kiezen met wie je under the apple tree gaat zitten. Del Shannon is er alvast niet voor te vinden. Die zegt, ik ben ermee weg. Runaway.

Ja, Richie Valens met Donna. En nadat Richie Valens helaas gestorven was in het vliegtuigongeluk, is dat natuurlijk opgepikt daarna door de Everly Brothers. Tijd voor Julius La Rosa. Ik weet niet of jullie ondertussen nog rustig zitten, maar dit is ook een plaat om rustig de maaltijd te blijven versteren. Hier is Julius La Rosa met Every Time.

Gasparino, zo noemde ze moederum. Al Martino heette eigenlijk Gasparino Cini. En hij was natuurlijk van Italiaanse afkomst, wat zijn prachtige melodramatische tenor verraden. We gaan een rondje maken langs Brazilië, want daar is het altijd goed weer. En we doen dat met Astrid Gilberto.

0: Astrid Gilberto en Antonio Carlos Jobim, Agua de Beber, Liefde is als water. En wat ook als water is, dat zijn onze adverteerders die ons boodschappen sturen, zodanig dat wij ook wat centen in het bakje krijgen.
1: De Radio Minerva Disco Bar met DJ Katja komt weer naar zaal Roma op de Turnhoutsebaan te Borgerhout. Nu woensdag 20 mei aanstaande. Bus en tram stoppen vlakbij de deur en die opent al om 13.15 uur. DJ Katja begint eraan om 14 uur en speelt heel veel dansmuziek, zoals swing, jive, quickstep, tango, popcorn of disco. Wil jij komen meedansen? Dat kan. Woensdag 20 mei aanstaande vanaf 14 uur in zaal Roma te Borgerhout.
2: Oké.
1: De Radio Minerva Disco Bar en DJ Katja. Gezelliger dan dat kunnen wij het niet bedenken.
3: Zondag is het weer zover. Dan is het Zingse, met een schoen gezongen mis in de Sint-Andreeskerk. Dan krijgt de van pastoer Manners weer zo'n gezellige Antwerpse preek. Deze keer met als titel:
4: Wat is Dana? Wat doet Dana? Hoe noemt Dana?
3: De mis begint om 10:30, maar wil de plots, dat gaat niet vanzelf. Dus zie dat goed thuis, hè, mannetjes. Na de mis, niet rap gaan lopen. Alles rustig op het gemak. Gezellig blijven plakken bij een warm soep en een wafelbak. En voor de klaar mannen, een echte rally in de kerk. Voor vijeren info kun je terecht op de website Sint Andreeskerk.
5: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een volkpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 volkpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw veerpak en spaart de codes. Waar vindt Minerva Café? Waar verwacht je naam? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Drink Minerva Triple and support the radio.
7: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
6: Bingo.
7: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
6: Bingo!
8: De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan al een bakkering in het Minerva Café.
9: Oh ja? Of vol vent, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
8: Voilà, nou hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
9: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker? Juist gelijk als schaar, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be?
8: Gonijten, maar Minerva op Sint-Anneke?
9: Vrongs is dat, manneke.

0: Nelly Furtado deed het hier samen met Michael Bublé. Nelly Furtado begon ooit met zingen door een duet met haar mama samen te zingen tijdens een evenement voor de zogenaamde Portugal Day in Canada, waar ze woont en waar ze geboren is. En Michael Bublé is natuurlijk ook een geboren Canadees. En als ik Nelly Furtado hoor, dan voel ik mij altijd jong, net zoals wanneer ik deze plaat hoor van Frank Sinatra, You Make Me Feel So Young.
1: You make me feel so young.

Tony Bennett met een nummer dat geschreven werd door Charlie Chaplin, uiteraard, Smile. En Tony Bennett wist alles van de glimlach bewaren, zelfs als het moeilijk is en als het tegenzit. Want hij hielp in de Tweede Wereldoorlog mee aan de bevrijding van het concentratiekamp in Landsberg. Dus hij had wel wat miserie gezien onderweg. Het was daarna Bob Hope die hem zijn artiestennaam gaf. En dit was een van zijn grote hits. Laten we het een beetje opgewekter gaan houden en een volgend plaatje draaien. Dit is La Mer van Charles Trenet.

Phil Phillips met Sea of Love, ook al een nummer dat een hoofdrol heeft gespeeld in een hele knappe film met onder andere Al Pacino. Je moet die film zeker eens checken. Laten we de rustig naar 1 uur gaan met Bill Haley, Don't Nobody Move, want straks zijn we terug met nog meer.

Neil Sedaka, Breaking Up Is Hard To Do. Dat is omdat het dadelijk nieuws is en reclame. Binnen een minuutje gaan we er even uit, maar na 1 uur ben ik er terug met nog een vervanguurtje voor Karin. En dan hoop ik jullie terug te horen op deze muzikale pauze. Nog even Herb Alpert en tot na

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur uit mijn sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zes gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goeie herstelling? Leren broek ze niet, maar nemen ze door hoe ik.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Radio Minerva, van het Antwerpen.
3: De pro-Palestijnse betogers aan de UGent stoppen met de bezetting van het rectoraat. Ze starten daar vanmorgen mee een escalatie van hun wekenlange protest tegen alle banden met Israëlische instellingen door de oorlog in Gaza. UGent-rector Petra de Sutter zag vanmiddag geen andere manier dan naar de rechtbank in kort geding te trekken.
4: Het is duidelijk dat er toch een lijn overschreden is. Na vorige week ben ik het gesprek geëindigd met de oproep van als jullie dat willen, zitten we volgende week terug samen. We hebben daar geen reactie meer op gekregen. Ze kiezen heel duidelijk voor een escalatie. Overal graffiti, dat is echt wel vandalisme. Dat betekent dat wij nu niet anders konden natuurlijk dan rechtelijke stappen zetten.
3: Een tweede groep actievoerders bezet wel nog altijd het UFO-gebouw. Het is niet duidelijk of die actie ook wordt stopgezet. Mediaminister Sieltje van Agter wil dat VRT een recente studie volledig openbaar maakt. Het gaat om een studie over hoe jongeren staan tegenover onder meer homoseksualiteit. Aanleiding zijn uitspraken van filosoof Maarten Boudry in de Afspraak gisteravond. Volgens Boudry houdt de VRT cijfers over de herkomst van jongeren achter. De VRT ontkent dat en zegt dat de cijfers niet betrouwbaar zijn om er conclusies uit te trekken. Het onderzoek naar de ex-radiopresentator van Nostalgie voor het bezit van beelden van seksueel kindermisbruik is afgerond. Dat meldt het Brusselse parket. De zaak kwam vorige zomer aan het licht nadat zijn echtgenote de beelden ontdekte en de politie belde. De raadkamer zal nu beslissen of het tot een proces komt. De ex-presentator is intussen vrij onder voorwaarden. Er komen kritische reacties op het handelsakkoord tussen de Europese Unie en de VS. Werkgeversfederatie VBO roept op tot waakzaamheid omdat de markt onvoorspelbaar is. En ook ondernemersorganisatie VOCA noemt de deal niet ideaal, onder meer omdat Europa meer moet toegeven dan de VS. Zo schrapt de Europese Unie de invoertarieven op de meeste Amerikaanse producten in ruil voor een algemene heffing van 15% op Europese goederen. Je hoort CEO Frank Beks.
5: Voor onze Vlaamse ondernemingen is het een goede zaak dat er nu eindelijk een definitieve deal is, die weliswaar geen goede zaak is omdat er een tarief wordt opgelegd, maar in ieder geval wel stabiliteit en rust brengt en vooral voorspelbaarheid voor bedrijven. Het is dus goed dat we nu op die 15% hebben afgeklopt, wat dan natuurlijk liever minder gezien.
3: Het akkoord loopt tot 2029. Rusland.

0: Rusland heeft vannacht verschillende aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. In Dnipro in het oosten vielen 2 doden en 6 gewonden. In Sumy in het noorden vielen 6 gewonden bij een droneaanval op een residentiële wijk. Ook de regio's rond Odessa en Zaporizhia werden getroffen. Daarbij raakten 4 mensen gewond. En er is ook schade aan opslagplaatsen en energieinfrastructuur. En tennis. Onze landgenote Sofia Kostoulas staat in de laatste kwalificatieronde van Roland Garros. Kostoulas versloeg een Japanse in 2 sets. In de volgende ronde neemt ze het op tegen een Griekse of een Chinese. Ook Greet Minne en David Goffin kunnen zich via de kwalificaties nog plaatsen voor Roland Garros. Deze namiddag opklaringen bij zo'n 19 graden. Lokaal kan er een bui vallen. Morgen brede opklaringen en zonnig bij 23 graden. Vrijdag en dit weekend droog en zomers warm. Lokaal kan het zelfs 28 graden worden.
1: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
2: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
1: De Bip for Life? Wat is dat?
2: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
1: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
2: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
3: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
4: Hey, dag Kim. Zeg, verhuizen naar een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
3: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
4: Oh, dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
3: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
4: Dat is top. Ik kom direct al wat surfen. Merci, Kim.
3: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03 431 31 31.
5: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
6: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
7: Ja,
6: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè? Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
7: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
6: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
7: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
6: 0485 54 87 85.
8: Met ImoBip. Ben je zo binnen als een huis?
9: Merci, Mobiep.
10: Aha, aha, aha. Minerva.

De vervanger Peter Perceval, dat ben ik, omdat Karin nog even van vakantie geniet. We hebben heel wat jaren geleden vandaag en voor hen is het natuurlijk een speciale dag. Bijvoorbeeld Jasmin Adriaansen uit Merksem is jarig, ook Josefina Antonissen, Erna Braam, Jean Kool, Jan Mertens, Lucas Mertens, Maria Potheet, Jacqueline Torfs, Robert van Goeten, Christiane van Looy en Willy Wouters zijn allemaal jarig vandaag. We wensen hen een geweldig goede feestelijke dag. En we hopen met jullie dat het een lovely day wordt, zoals Bill Withers die bezingt.

Louis Prima geeft zich gewonnen. Alright, okay, you win. Je luistert nog naar een uurtje Radio Minerva, muzikale pauze. Ik hoop dat jullie smakelijk gegeten hebben en dat je nu rustig achterover zit en kan genieten van de begin van de namiddag. Laten we beginnen met deze fijne rocker.

0: salu.
1: Ja, hij moest er nog even salu achter plakken. Eddy Smets uit Broegem. Hij treedt nog altijd op, onder andere volgende week in Broegem en de week daarop in Wommelgem. Dus je kan hem nog altijd gaan zien. En hij vertelt in de Doddelaar natuurlijk een geweldig tragisch verhaal, maar ook wel grappig. En dat geldt ook voor de volgende artiest, die heel goed is in het vertellen van verhalen in muziek. Hier is de Big Bopper.
2: Hello, baby. Yeah, this is the Big Bopper speaking.

De allereerste keer, en toen ik nog een heel klein jongetje was, toen probeerden mijn nichten, die een stuk ouder waren, mij wanhopig te leren dansen op dit nummer. En dat is maar half gelukt, kan ik jullie zeggen. Maar ik blijf erin geloven, net als de Monkees.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Mooi, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
4: Bingo.
3: In het Minerva Café op de plaats op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
5: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nou een Delijs 4 voorpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar uw Delijs, koopt uw 4-pak en spaart de codes. Waar van het Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Drink Minerva Triple and support the radio.
7: Zondag is het weer zover. Dan is het Sinkse met een schoon gezongen mis in de Sint-Andreeskerk. Dan krijg je van pastoor Manners weer zo'n gezellige aanvaardse preek. Deze keer met als titel...
8: Wat is dana, wat doet dana, hoe noemt dana?
7: De mis begint om 22:30, maar wilde plots, dat gaat niet vanzelf. Dus zie dat op taart, zei mannetjes. Na de mis, niet rap gaan lopen. Alles rustig op het gemak. Gezellig blijven plakken bij een warm soep en een wafelbak. En voor de klaar mannen, een echte rally in de kerk. Voor vijeren info kunt u terecht op de website Sint Andreeskerk.
9: De Radio Minerva Discobar met DJ Katja komt weer naar zaal Roma op de Turnhoutsebaan te Borgerhout. Nu woensdag 20 mei aanstaande. Bus en tram stoppen vlakbij de deur en die opent al om 13:15. DJ Katja begint eraan om 14 uur en speelt heel veel dansmuziek, zoals swing, jive, quickstep, tango, popcorn of disco. Wil jij komen meedansen? Dat kan woensdag 20 mei aanstaande vanaf 14 uur in zaal Roma te Borgerhout.
10: Okay.
9: De Radio Minerva Discobar en DJ Katja. Gezelliger dan dat kunnen wij het niet bedenken.

Mario Lanza kon wel eens uithalen in Begin the Begin. En een heerlijk lyrisch nummer is dat. Net zoals deze van Johnny White, verloren hart, verloren droom.

De Clovers met Love Potion Number 9, een nummer over een tovenares die een geheimzinnige drank maakt. En als je er te veel van drinkt, dan heb je help nodig, zoals Bobby Day het zegt.

0: to the company store.
1: Tennessee Ernie Ford met 16 Tons, een geweldige klassieker natuurlijk. We kregen daar net de vraag of Jack Jersey, die we daar straks draaiden, of die eigenlijk nog leeft. Wel nee, Jack Jersey is 30 jaar geleden al overleden, helaas, ons ontvallen. Deze muzikale pauze zit er bijna op. Ik heb nog één nummer voor jullie, dat is Kansas City van Wilbert Harrison. En dan zie ik jullie terug graag volgende zondag van 4 tot 6 loopt mijn reguliere programma, dat heet Happy Hour. En als jullie zin hebben, dan mogen jullie natuurlijk ook weer afstemmen op Radio Minerva. Dadelijk is het aan Eddy de Schutteren, die staat hier al klaar en die brengt jullie een heleboel fijne muzikale toetjes mee. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.

0: 77 05 18 37. Of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Zeg, Jos, ik heb er al misere met mijn dak, jongen.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god het niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
4: Ontdek nu bij Soetens Herenkledij de nieuwe lente- en zomercollectie. Soetens is gespecialiseerd in kostuums en blazers voor huwelijk en feesten in verschillende pasvormen voor jong en oud. Soetens heeft topmerken in huis, zoals Meijer, Diegel, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment, met zowel gewone als verlaagde tailles en steeds met een perfecte pasvorm, van maat XX tot 7XL. De gratis retouches gebeuren in eigen atelier. Soetens Herenkledij, Rechte Straat 45 in Lier, tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Kijk voor alle info op soetensherenkledij.be.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
5: Radio Minerva, van het Antwerpen.
7: De pro-Palestijnse betogers aan de UGent stoppen met de bezetting van het rectoraat. Ze starten daar vanmorgen mee een escalatie van hun wekenlange protest tegen alle banden met Israëlische instellingen door de oorlog in Gaza. UGent-rector Petra de Sutter zag vanmiddag geen andere manier dan naar de rechtbank in kortgeding te trekken.
8: Het is duidelijk dat er toch een lijn overschreden is. Na vorige week ben ik het gesprek geëindigd met de oproep van als jullie dat willen, zitten we volgende week terug samen. We hebben daar geen reactie meer op gekregen. Ze kiezen heel duidelijk voor een escalatie. Overal graffiti, dat is echt wat vandalisme. Dat betekent dat wij nu niet anders konden natuurlijk dan rechtelijke stappen zetten.
7: Een tweede groep actievoerders bezet wel nog altijd het UFO-gebouw. Het is niet duidelijk of die actie ook wordt stopgezet. VRT gaat een studie openbaar maken over hoe jongeren staan tegenover onder meer homoseksualiteit. Aanleiding zijn de uitspraken van filosoof Maarten Boudry in de afspraak gisteravond. Volgens Boudry houdt de VRT cijfers over de herkomst achter. De VRT ontkent dat en zegt dat de cijfers niet betrouwbaar zijn om er conclusies uit te trekken. Vlaams mediaminister Sieltje van Achter eiste daarop de volledige vrijgave van de studie. En tennis. Onze landgenoten Sofia Kostoulas en Greet Minne staan in de laatste kwalificatieronde van Roland Garros. Kostoulas versloeg een Japanse in 2 sets. In de volgende ronde neemt ze het op tegen een Griekse of een Chinese. Greet Minne versloeg een Servische ook in 2 sets. En ook David Goffin kan zich via de kwalificaties nog plaatsen voor Roland Garros. Deze namiddag opklaringen bij zo'n 19 graden. Lokaal kan er een bui vallen. Morgen brede opklaringen en zonnig bij 23 graden. Vrijdag en dit weekend droog en zomers warm. Lokaal kan het zelfs 28 graden worden.
9: Ik ben een historisch feit. Dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
10: Topcomedienne Ann Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
11: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
9: Ze slotten een beest in bed, maar Jasper.
10: Tournee Jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info annelissen.com.
12: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
13: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons maand nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
14: Wel, Robeer gaf mij super advies.

0: En vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
1: En wat kost die schatting?
0: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Edem?
2: Aha, aha, aha. Minerva.

Woensdagmiddag, zo viertal minuten over twee uur. En we zijn vandaag 20 mei. En dat wil zeggen een vast wekelijks programma tussen 2 en 4 met Muziek Mozik. We houden dat in een samenstelling en een presentatie van Eddy de Schuttere. En u weet meestal is het op woensdagmiddag van die hele rustige muziek. Waar u hopelijk misschien ja, een beetje ligt te rusten of weet ik wat ook. En laat ons hopen van kunt gaan genieten. Heel veel luistergenot.

0: Ik kan jou niet anders geven dan liefde. I can give you anything but love, beste mensen. En dat werd gebruikt door orkest van Bert Comfort. In de tijd altijd zo'n heel bekende songstyle, zeg maar. En dat blijft nog altijd bijzonder vaak dat het ons gevraagd wordt om daar inderdaad eens een plaatje van te spelen.
1: You must remember this.

En ook vandaag weer een pleiade van heel bekende liedjes, heel bekende zangers, zangeressen en ook zeker weer instrumentaal. Dit was in de tijd Robert Goulet met As Time Goes By.

Toen hij in de 50 jaren is beginnen te zingen, kon die man geen noot muziek lezen, zeg maar. En was er ook niet geweten dat hij zo'n geweldige stem had. En u ziet hoe ver dat hij het ooit gebracht heeft. Bijzonder veel succes. En ook hier regelmatig gedraaid bij onze Radio Minerva. Dan heb ik het hier over inderdaad Frankie Lane. Answering My Love.

En we mogen dit een vertaling noemen van het Frans nummer in de tijd gebracht door Michel Fugain, C'est une belle histoire. Maar deze was zeker zo goed. Een hele grote dame en ook al jammer genoeg lange tijd niet meer onder ons. Maar we doen haar nog regelmatig terugkomen hier bij onze radio. En dan heb ik het over Anne Christie met Zonder een mooi verhaal. Onze volgende, die man had bijzonder veel liedjes in de tijd van de 60's, zeg maar. En dan heb ik het over Trini Lopez, If I Had a Hammer, La Bamba, This Land Is Yours, Lemon Tree, en ik ga nog veel verder gaan. En dit is weer eens een keertje een andere plaats van hem.

Wat zou liefde zonder muziek zijn en muziek zonder liefde? Laat ons veronderstellen dat we 10 platen spelen en dat is een uitgemaakte zaak. Dan zijn er toch altijd 7 of 8 bij waar altijd de liefde wel iets mee te maken heeft. En ik herhaal, dat is toch een heel, heel mooie gedachte en ook een feit. Dear Heart, en ik had u net verteld, Trini Lopez.

Weet je nog, we zijn deze uitzending vandaag begonnen met het orkest van Bert Kempfert. En dit liedje, A Swinging Safari, dat vinden de tijd door hem geschreven en vandaag gebracht door een dame met haar singers, de Anita Kersingers, die in de tijd ook regelmatig met deze wereldberoemde orkestleider opgetreden hebben.

Een van de platen waar ook bijzonder veel uitvoeringen van bestaan. En vandaag hebben we gekozen voor de uitvoering van Sam Cooke. Ook altijd een heel herkenbaar iemand door zijn geluid van klank, zeg maar.

Wendell Sommerkamp. En als we de weerberichten mogen geloven, hebben we eind van de week prijs, zeg maar, namelijk de temperatuur bijzonder hoog voor de tijd van het jaar toch wel. En dan kunnen de meeste mensen daar toch wel een beetje van gaan genieten, want dit wordt wel degelijk aftellen. Dit was Lolita, die meermaals of meestal liedjes komt te zingen over het zee, het water, de boten. En dat doet in de tijd, deed ook niemand minder dan Freddie Quinn dat.

0: En ik weet met grote zekerheid dat heel veel luisteraars meteen hebben opgemerkt. Ja, dat liedje ken ik in de tijd, eentje van Vera Lynn. En dat klopt volledig. Dat was Harbor Lights. En dat werd nu gespeeld door het orkest in de tijd heel bekend. Want dat maakte meestal muziek op tango's. En dat was het orkest van Alfred Hauser.
1: Zondag is het weer zover. Dan is het zingen met een schoon gezongen mis in de Sint-Andreeskerk. Dan krijgt de van pastoor Manners weer zo'n gezellige Antwerpse preek. Deze keer met als titel
2: Wat is dana, wat doet dana, hoe noemt dana?
1: De mis begint om 22:30, maar wilde plots, dat gaat niet vanzelf. Dus zie dat op taart zijn, mannetjes. Na de mis, niet rap gaan lopen. Alles rustig op het gemak. Gezellig blijven plakken bij een warm soep en een wafelbak. En voor de klaar mannen, de echte rally in de kerk. Voor feireninfo kunt u terecht op de website Sint Andreeskerk.
3: De Radio Minerva Disco Bar met DJ Katja komt weer naar zaal Roma op de Turnhoutse baan te Borgerhout. Nu woensdag 20 mei aanstaande. Bus en tram stoppen vlak bij de deur en die opent al om 13:15. DJ Katja begint eraan om 14 uur en speelt heel veel dansmuziek, zoals swing, jive, quickstep, tango, popcorn of disco. Wil jij komen meedansen? Dat kan woensdag 20 mei aanstaande vanaf 14 uur in zaal Roma te Borgerhout.
4: Okay.
3: De Radio Minerva Disco Bar en DJ Katja. Gezelliger dan dat kunnen wij het niet bedenken.
5: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw veerpak en spaart de codes. Waar vindt Minerva Café, waar verwachten na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Drink Minerva Triple and support the radio.
7: De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
8: Oh ja? Of vol avant, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
7: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, ze. Maak een heim glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
8: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als gaan, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
7: U gaat eten bij Minerva op Sint-Anneke.
8: Vrongs is dat manneke.
9: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo middag. En daar kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
10: Bingo!
9: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
10: Bingo!

Hij was bij onze zuiderburen een bijzonder grote meneer, deze Alain Barrière. En het toeval is, hij is geboren in het jaar 1935 op 18 november en in 2019, een maand na zijn verjaardag zeg maar, op 84-jarige leeftijd. Dat was toen 18 december 84 dus overleden. Maar u weet, we draaien die man hier nog regelmatig bij onze radio Minerva.

Timmy Euro met Goose Woe en daarvoor Buddy Holly met Raining in My Heart. Dat zijn van die echte warme Minerva-klanken die u regelmatig hier te horen krijgt. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 17 uur is er weer een boekenmarkt in de Beulenbak op het Sint-Niklaasplaatsje nummer 10 aan de overkant van de Schelde in Antwerpen. U vindt een nieuwe en minder nieuwe boeken voor lezers en verzamelaars. U vindt er tevens klein antiek en brokante u aangeboden door enthousiaste standhouders. Op zondag is er een speciale editie met strips en op maandag vindt u daar ook cd's, platen en nog veel meer. Voor elke bezoeker is daar dan ook nog eens een gratis boek voorzien. Ik zou zeggen, zaterdag 23 mei, als u niet moest weten wat te doen, daar allen naartoe. Nee.

Toevallig twee zangers achter elkaar, wiens voornaam altijd met de letter T begint. Eerst was het Tommy Edwards met It's All in the Game. En deze was Tony Orlando in de tijd, de frontzanger van de formatie Down, met Hello Mary Lou.

In de tijd op de televisie was het altijd een bijzondere verschijning. Altijd schitterend afgedost. En een hele grote dame, deze Dalida, met Come Prima. En als ik hier op mijn klok kijk, beste mensen, heb ik nog maar zo'n viertal minuutjes. Dat wil dus zeggen dat we zo stilletjes aan naar het einde lopen van dit eerste deel. En één ding hopen wij maar, dat de muziek die wij vandaag voor jullie spelen, dat dat toch een klein beetje voor jullie meevalt. Met andere woorden, kort na het tijd zijn van 15 uur, zijn we er nog terug voor een uurtje. Hopelijk tot dadelijk.

0: een bruidsbroek uitgevonden. Ik zou toch liever een jeans dragen.
1: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
0: Allemaal zo romantisch.
1: Tot binnenkort in het EWT.
0: Let's go, bitches!
2: Ontdek nu bij Suttens Herenkledij de nieuwe lente- en zomercollectie. Suttens is gespecialiseerd in kostuums en blazers voor huwelijk en feesten. In verschillende pasvormen voor jong en oud. Suttens heeft topmerken in huis, zoals Meijer, Diegel, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment, met zowel gewone als verlaagde tailles en steeds met een perfecte pasvorm, van maat XX tot 7XL. De gratis retouches gebeuren in eigen atelier. Suttens Herenkledij, Rechte Straat 45 in Lier, tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Kijk voor alle info op suttensherenkledij.be.
3: Radio Minerva.
4: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
3: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Aan de UGent grijpt de politie hard in tegen de pro-Palestijnse actievoerders. Sinds vanmorgen bezetten ze het rectoraat. De universiteit stapte naar de rechter om hen daar weg te krijgen. Het leek er even op dat ze zelf zouden vertrekken. Maar nu hebben de actievoerders zich vastgeketend aan het gebouw. Je hoort journalist Quinten Evens.
6: Die actievoerders zijn plots allemaal van dat dak afgekomen, hebben zich voor het gebouw neergezet. En dan is een protesterende menigte vanaf de overkant van de straat daar naartoe gelopen. De politie die heeft die dan hardhandig weggeduwd. De spanning was echt wel te snijden. Ik denk dat er een kleine 100 agenten waren van de oproerpolitie. En die zijn nu alle bezetters één voor één aan het oppakken en wegleiden.
5: Zo'n 42 actievoerders zijn opgepakt. Eén politieagent raakte licht gewond. In Brussel betogen de onderwijsbonden tegen de hervorming van de levensbeschouwelijke vakken zoals godsdienst. De Vlaamse regering wil zo 100 miljoen besparen en dat kan volgens de bonden een impact hebben op de kwaliteit van het onderwijs. Nancy Libert van de Socialistische Vakbond.
7: Dat betekent eigenlijk dat er veel grotere klassen zullen zijn. En wij denken, ja, zeker zo'n vak waar leerlingen zich kwetsbaar durven opstellen, waar zij toch, ja, waarden en normen ook krijgen, waar zij over hun eigen levensbeschouwing kunnen reflecteren, dat dat nu niet de klassen zijn die je met veel leerlingen samen kunt zetten. We vinden het toch heel belangrijk dat alles op een kwalitatieve manier gegeven wordt.
5: De vakbonden vrezen ook dat meer dan 1000 leerkrachten hun job zullen verliezen. In ons voetbal wordt Edward Stil de nieuwe trainer van La Louvière. Hij tekende er een contract voor 3 seizoenen. Stil volgt Frédéric Taquin op die na 9 jaar en 4 promoties vertrekt bij La Louvière. Stil was eerder hoofdcoach bij Charleroi, Eupen, Kortrijk en de Engelse tweede klasser Watford. Wisselend bewolkt en nog kans op een bui en 19 graden. Morgen veel zon en 23 graden. Vrijdag en dit weekend halen we plaatselijk 28 graden.
8: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nobok. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaveraar thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
9: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
10: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Ora Liften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liften op www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
11: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
12: Zeg Kim, het schijnt dat er een nachtegaal te zien is.
11: Zeker, de Limburgse nachtegaal. Dana Winner gaf een interview in het nieuwe Combine-magazine. Het is een echt lentenummer, want we hebben het ook over de bijtjes en over liefde.
12: Amai, ik kon niet kunnen slapen.
11: Net wel, want we brengen ook tips om beter te slapen. En natuurlijk ook alle fijne lenteactiviteiten.

0: Ik voel het al kribbelen.
1: Het magazine ligt gratis in al onze dienstencentra en in de bibliotheken, musea en culturele centra. Magazine Combine. Altijd boordevol boeiende verhalen.
2: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalletje in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
3: Aha, aha, aha. Minerva.

Helemaal allen opnieuw welkom of welkom in deel 2 op deze woensdag van 20 mei voor deel 2 van Muziek Mozaïek. We hadden het samengesteld en gepresenteerd door Eddy de Schutter. En u krijgt muziek te horen, net zoals in deel 1, waarvan we hopen dat u zich een klein beetje daar kunt mee gaan amuseren. Veel luistergenot!

Diana Washington met Mad About a Boy. En daarvoor iemand die we echt niet meer hoeven voor te stellen, schat ik. Roy Orbison met ook een bijzonder uitgebreid repertoire. All I Have to Do is Dream. En we krijgen ook regelmatig van die telefoontjes. En dan kunnen wij het nog eens een keertje over nostalgie hebben. Van waar is de tijd? Waar is de tijd?

Onze eigenste Jo Valli, een man die het nog altijd zoveel jaartjes blijft doen. En ook een hele, hele mooie stem nog altijd heeft, zeg maar. Met eentje van in de tijd, want ik had het u net verteld. Er speelt een orgel in de straat. Nee.

En meestal als we deze crying spelen, doen we dat in de versie van niemand minder dan Roy Orbison. Maar vandaag hebben ze voor iemand anders gekozen. Bijzonder goed gedaan ook, vind ik. Troy Chandel. En daarvoor was de beurt aan Jerry Vale. Make the world go away. In augustus zenden we weer onze jaarlijkse Radio Minerva Top 1000 uit, beste mensen. Een hele week lang hoor je dan de favorieten, gekozen door u als luisteraar. Ook jij of u kan de stem laten gelden. Vanaf nu kan u alvast stemmen op uw muzikale helden via onze website. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer op hetzelfde liedje stemmen. Dus ik zou zeggen, ga gerust naar onze website en doe reeds een poging.

Wie er vandaag ook bij is, Sir Cliff Richard met Ken Sara, of met andere woorden, Sway. En daarvoor, ja, ook iemand die u zeker nog wel kent, Neil Sedaka. Breaking up is hard to do.

0: En het was eventjes geleden dat ik nog eens eentje heb meegebracht van Patsy Cline. En er werd dan ook met deze gedaan, met Faded Love.
1: Zondag is het weer zover. Dan is Zingse met een schoon gezongen mis in de Sint-Andreeskerk. Dan krijgt de van pastoer Manners weer zo'n gezellige Antwerpse preek. Deze keer met als titel: Wat is dana, wat doet dana, hoe noemt dana? De mis begint om 22:30, maar wilde plots, dat gewoon niet vanzelf. Dus zie dat op taart zijn, mannetjes. Na de mis, niet rap gaan lopen. Alles rustig op het gemak. Gezellig blijven plakken bij een warm soep en een wafelbak. En voor de klaarmannen, een echte rally in de kerk. Voor feieren info kunt u terecht op de website Sint-Andreeskerk.
2: De Radio Minerva Disco Bar met DJ Katja komt weer naar zaal Roma op de Turnhoutse baan te Borgerhout. Nu woensdag 20 mei aanstaande. Bus en tram stoppen vlakbij de deur en die opent al om 13:15. DJ Katja begint eraan om 14:00 en speelt heel veel dansmuziek, zoals swing, jive, quickstep, tango, popcorn of disco. Wil jij komen meedansen? Dat kan woensdag 20 mei aanstaande vanaf 14:00 in zaal Roma te Borgerhout.
3: Oké.
2: Radio Minerva Disco Bar en DJ Katja. Gezelliger dan dat kunnen wij het niet bedenken.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar gewoon Delijs, koopt uw veerpak en spaart de codes. Waar vindt Minerva Café, waar verwacht na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: Bingo!
7: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
5: Bingo.
7: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
5: Bingo!
8: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
9: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
8: Moos, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
9: Ja, ik Sinclair.
8: Ah, maar dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
10: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

En hij wordt bij onze Zuiderburen nog altijd een van de allergrootste van aller tijden genoemd, zeg maar. Deze Charles Aznavour met een van zijn vele bekende succeslied. Et pourtant.

Onder eenzame aarde, under lonely arts. En dat werd gebracht, ja, aan de tijd ook een geweldige zanger, Frankie Vanelli. En daarvoor de enige echte Fats. En als we het over Fats hebben, dan praten we inderdaad over Fats Domino. When I'm walking, let me walk.

Dit kwam uit de tijd toen de zingers van Ray Conniff nog niet volledige zinnen kwamen te zingen, zeg maar. Memories are made of this. En als ik inderdaad hier op de klok kijk, mensen, het verbaast mezelf ook wel eens af en toe dat we inderdaad nog maar zo'n goede 10 minuutjes hebben in deze tweede deel van onze muziekquiz op deze woensdag van 20 mei.

Dit was in de tijd eentje van Roy Orbison, weet je nog iets over, maar dit keer gebracht in een Duitse versie van, ja, bij onze Duitse vrienden in de tijd van Camilo Felgen met Wie Damals. En daarvoor ook zo'n bijzonder mooie van bij ons Frank Gallen, de broer, u weet het wel, van Herman van Mollen met Ik zie tranen in je ogen. En inderdaad, het loopt telkens aan op zijn laatste pootjes, nog zo'n tweetal plaatjes. En het is voor deze uitzending weer geschiedenis geworden. Bedankt voor de talrijke telefoontjes, het is altijd heel leuk meegenomen. En ik zou zeggen, blijf luisteren naar onze enige unieke radio. En wat mezelf betreft, meer dan waarschijnlijk tot volgende week. De groetjes, dag!

Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtes zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meer info naar

0: 32.
1: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
2: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: Aan de UGent zijn 44 pro-Palestijnse actievoerders opgepakt. Dat gebeurde toen de politie vanmiddag hard ingreep om een einde te maken aan de bezetting van het rectoraat. Die was vanmorgen begonnen en deed de boel escaleren. De universiteit stapte daarom naar de rechter om die bezetters weg te krijgen. Even leken ze zelf te vertrekken, maar daarop ketenden sommigen zich vast aan het gebouw. Je hoort journalist Quinten Evers.
5: Die actievoerders zijn plots allemaal van dat dak afgekomen, hebben zich voor het gebouw neergezet. En dan is een protesterende menigte vanaf de overkant van de straat daar naartoe gelopen. De politie die heeft die dan hardhandig weggeduwd. De spanning was echt wel te snijden. Ik denk dat er een kleine 100 agenten waren van de oproerpolitie. En die zijn nu alle bezetters één voor één aan het oppakken en wegleiden.
4: Twee agenten raakten ook lichtgewond bij de actie. In Brussel betogen de onderwijsbonden tegen de hervorming van de levensbeschouwelijke vakken, zoals godsdienst. De Vlaamse regering wil zo 100 miljoen besparen en dat kan volgens de bonden een impact hebben op de kwaliteit van het onderwijs. Nancy Liber van de Socialistische Vakbond.
6: Het betekent eigenlijk dat er veel grotere klassen zullen zijn. En we denken, ja, zeker zo'n vak waar leerlingen zich kwetsbaar durven opstellen, waar zij toch ja, waarden en normen ook krijgen, waar zij over hun eigen levensbeschouwing kunnen reflecteren, dat dat nu niet de klassen zijn die je met veel leerlingen samen kunt zetten. We vinden het toch heel belangrijk dat alles op een kwalitatieve manier gegeven wordt.
4: De vakbonden vrezen ook dat meer dan 1000 leerkrachten hun job zullen verliezen. En David Goffin is uitgeschakeld in de tweede kwalificatieronde voor het hoofdtoernooi op Roland Garros. Hij verloor van de Brit Toby Samuel, de nummer 159 van de wereld, in 3 sets. 5-7 en 2 keer 6-3. Goffin is 35 en kondigde 2 maanden geleden aan dat hij stopt met tennissen. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 11 graden. Morgen begint zonnig, na de middag stapelwolken, we halen dan tot 23 graden. Vanaf vrijdag krijgen we zonnig en warm zomerweer.
7: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
8: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
7: De Bip for Life? Wat is dat?
8: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
7: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
8: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
9: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
10: Zie je, Robert, ik heb van ons maar nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liggen.
9: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
11: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
10: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik kon naar Ibiza en ga me misschien mee, als je braaf bent. Dat is toch een filodie van mij, hè?
12: Robert, de expert. 0 draaien, 226, draaien 90, draaien 90. Edem?
13: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
14: zeg.
13: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
14: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
13: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zonne, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
14: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
13: 0485 54 87 85.
15: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
16: Merci, Immobiep.
17: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Wat is een vrouw zonder man? Ik weet me al 4 jaar alleen te redden, dus het lukt. Maar het is niet zo plezant als met een vrouw uiteraard. Ik denk zelfs dat het recht evenredig is, want niemand is gemaakt om alleen te zijn. What's a Woman van Vaya con Dios. In 1990 was dat een dikke hit en vandaag is het de starter van de Van Dijk-collectie.
1: Goedemiddag, het is tijd voor Jan van Dijk.
2: Hier is hij weer. Een belevenis te meer. Jan van

0: Ik voel me helemaal groovy. Harper's Bazaar uit 1967 en de 59th Street Bridge Song. Ze klonken zo zorgeloos dat je je afvraagt of ze ooit hun facturen hebben moeten betalen. Feeling Groovy is de muzikale variant van een zonnige lentedag. Net daarvoor hadden we June Lodge en Prince Mohammed uit 1982 met Someone Loves You Honey. De plaat die je dat jaar op elk trouwfeest voorgeschoteld kreeg. Twee platen die je even doen vergeten dat de wereld soms een rommeltje is.
1: Is she really going out with him?
2: Well, there she is. Let's ask her.
1: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
2: Mm-hmm.
1: Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today?
2: Mm-mm.
1: By the way, where'd you meet him?

Origineel een plaat van Salami Segers, maar ik koos voor de versie van Sam Goris, die ik al ken van toen hij als kleinkleuterke Toon Hermans nadeed. Verlaat me nooit. Net voor Sam zat pure dramatiek met de Shangri-La's uit 1964 en Leader of the Pack. Het doet je denken aan de tijd dat je zelf nog droomde van een brommer en een leren jasje, ook al mocht je van je moeder niet eens met de fiets de straat uitrijden.

De Herman Hermit uit 1966. Het mag wat straffer zijn vandaag en de melkboer mag het met de buurvrouw doen. No Milk Today en net ervoor muziek van BZN uit 1978. Het verhaal van Lady Macquarie met echte Schotse doedelzakken uit een Volendamse platenstudio. Een combinatie die je spontaan zin doet krijgen in een portie kibbeling.

Geef mij nog één kans, geef mij de laatste kans. Donne-moi ma chance en Richard Anthony uit 1963. Net ervoor de asbakstem van Rod McKeown uit 1971 en je hoorde het contrast tussen de zorgeloze jaren 60 en de bittere ernst van de vroege jaren 70 door de Vietnamoorlog. Soldiers who want to be heroes, het schuurt, het wringt en het raakt je op een plek waar de meeste popliedjes niet eens mogen komen.

George McRae uit 1974 en de opvolger van Rock Your Baby, dat een hit was in meer dan 50 landen. I Can Leave You Alone, waarvoor Georgie Boy het tempo opdreef naar swingende disco. Net ervoor de onberispelijke harmonie van de Ray Charles Singers uit 1964 met de sound van een generatie die nog wist wat echte stemmen waren. Het is zo'n plaat die iedereen kent, maar niemand wist dat het iets te maken had met Ray Charles. Love Me With All Of Your Heart.

happy music van Vanessa uit 1982, de vrouw waar elke tienerjongen van toen een poster van aan de muur van zijn kamer hangen. We kochten de plaat niet voor de song, maar voor het hoesje waar net haar ellebogen in konden. Puur jeugdsentiment, maar ik had een levensgrote naaktposter van Patricia Pai op mijn kamerdeur hangen. Voor Upside Down hadden we Vlaams Goud van Rita de Neve en zij zong over de eerste kus waarvan ik me liever niets meer wil herinneren, want het meisje in kwestie droeg een korset en toen ik die losprutste, sprongen de deuren uit mijn dafke.

Een plaat van de legendarische Sam Cooke uit de jaren 60, maar de even legendarische Rod Stewart zetten ze samen met Chaka Khan op een LP in 2004. You Send Me zonder postzegel. Halverwege de jaren 70 zaten we dan weer met de overgang van de glitter en de bubblegum rock naar de disco en Chubby Tiger maakte nog een mooie glitterplaat met Slowdown. De plaat waarop een buurmeisje mij leerde swingen tot ons moeder erop uitkwam.

In de Van Dijk-collectie springen we onvoorspelbaar van de hak op de tak. We doen het met een beetje van dit en een beetje van dat, net als Vulcano in 1983. Blijf hangen, want na het nieuws doen we nog een uurtje verder, met niet te veel gezeur, maar met gewoon goede radio.

Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jules Marais de Sla in Wilrik

0: Einde te maken aan de bezetting van het rectoraat. Die was vanmorgen begonnen en deed de boel escaleren. Journalist Quinten Evens volgt het daar al de hele dag.
1: Terwijl dat gebeurde, kwam er al maar meer volk die mensen toejuichen. Die groep werd zo groot dat ook daar de oproerpolities moeten tussen beiden komen. En ze hebben daar dan de straat helemaal afgezet. Al die actievoerders die gaan nu naar het politiebureau, daar worden ze geïdentificeerd.
0: Twee agenten raakten ook licht gewond bij de actie. In het rectoraat zitten geen betogers meer, in het UFO-gebouw wel nog. In Dilbeek in Vlaams-Brabant is een buschauffeur zwaar gewond geraakt bij een frontale botsing met een vrachtwagen. De buschauffeur zat gekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. Ook de vrachtwagenchauffeur raakte gewond. Volgens getuigen was de vrachtwagen door het oranje gereden omdat hij niet meer kon stoppen. Daardoor botste hij op de bus die net afdraaide. Enkele honderden leerkrachten hebben betoogd aan het kabinet van Vlaams onderwijsminister Soehal Demir in Brussel. Ze gaan niet akkoord met de hervorming van de levensbeschouwelijke vakken, zoals godsdienst. Je hoort Nancy Libert van de Socialistische Vakbond.
2: Als je met de directeur spreekt ook, het is echt chaos om dit te kunnen organiseren. De verschillende levensbeschouwingen mag men op verschillende tijdstippen geven. Men mag het in andere scholen geven. Wij denken ja, dat men ook op termijn zal zeggen, de levensbeschouwingen, dat kunnen we eigenlijk niet meer organiseren. Dus we gaan dat uit het curriculum van de scholen halen.
0: De bonden vrezen ook voor gevolgen voor de kwaliteit van ons onderwijs en dat meer dan 1000 leerkrachten hun job zullen verliezen. De Vlaamse regering wil met de hervorming 100 miljoen euro besparen. In ons voetbal wordt Edouard Stil de nieuwe trainer van La Louvière. Hij tekende er een contract voor 3 seizoenen. Stil volgt Frédéric Taquin op, die na 9 jaar en 4 promoties vertrekt bij La Louvière. Stil was eerder hoofdcoach bij Charleroi, Eupen, Kortrijk en de Engelse tweede klasser Watford. En geen hoofdtoernooi op Roland Garros voor David Goffin. Hij verloor in de tweede kwalificatieronde van een Brit. Goffin is 35 en stopt na dit seizoen met tennissen. Het was dus zijn laatste keer in Parijs. Goffin stond al 13 keer op de hoofdtabel van Roland Garros. Ik ben hier altijd onthaald als een van jullie, als een prins, zei hij na zijn nederlaag.
3: C'était que du bonheur, que des émotions, des magnifiques matchs, des magnifiques cours, des superbes ambiances. J'ai toujours été accueilli ici comme un des vôtres, comme un champion, comme un prince. Merci beaucoup.
0: 10 jaar geleden haalde Goffin zijn beste resultaat op Roland Garros, de kwartfinales. Vanavond en vannacht klaart het op, minimaal rond 11 graden. Morgen begint zonnig, na de middag stapelwolken. We halen dan tot 23 graden. Vanaf vrijdag krijgen we warm zomerweer met veel zon. Vrijdag tot 28 graden, zaterdag plaatselijk 30 graden.
4: Ik ben een historisch feit, dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
5: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
6: En ook altijd herkenbare toestanden, dat zij beschrijft. Hè.
4: Ze slotten een beest in bed, maar Jasper.
5: Tournee Jubilee, van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info, annelissen.com.
7: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
8: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
9: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
8: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
9: Wie is dat? Ook een kinesist?
8: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
10: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
11: Aha, aha, aha. Minerva.

Een mooie start van het tweede deel van de Van Dijk-collectie met de coasters en Jekkedy-Jek. Een nummer dat zo aanstekelijk is dat ik er mijn kop durf op te verwedden dat je meegezongen hebt. Luid op of in gedachten. De vergeten

0: Precious Wilson van Eruption met een flinke dosis energie in Hold On, I'm Coming, een oude plaat van Sam en Dave. Maar deze was door de discomolen gedraaid en dat is ook best leuk. Net ervoor zat Jem Burnett die ons met Fool in Love even herinnerde aan die heerlijke onhandige vlinders in de buik waar we allemaal ooit wel eens last van gehad hebben. Lang geleden dat ik ze nog ervaren heb. Ik denk dat ze uitgestorven zijn.
1: Minerva!
2: It's a good time.
3: Rock and roll, oldies.

Boudewijn de Groot nam ons mee achter op de fiets. Als hij maar geen voetballer wordt, ze schoppen hem misschien half dood. Maar liever dat nog dan een bord voor zijn kop van een zakenman. Of stel je voor dat hij minister wordt. Een mooi contrast met de man die daarvoor de microfoon bijna op had van puur enthousiasme, Buddy Holly met het onverwoestbare Ray Vaughan.

De Detroit Spinners waren dat met I've Been Working My Way Back to You uit 1979. Het origineel was van de Four Seasons uit 66, maar de Spinners plakten er dat heerlijke Forgive Me Girl aan vast en scoorden een wereldhit. Net voor de Spinners draaide ik Sunday Girl van Blondie en wees eerlijk, we willen op dit moment allemaal wel een beetje die Sunday Girl of die Sunday Boy zijn. Gewoon schaamteloos de hele dag in je pyjama. Maar rondlopen, doen alsof de afwas niet bestaat en net zo lang series streamen tot je vierkante ogen.

In 1976 wonnen ze het Songfestival met Save Your Kisses for Me. Maar een jaar eerder braken ze door met dit nummer: The Brotherhood of Man met twee vrouwen en Kiss Me, Kiss Your Baby. Deze vrolijkheid volgde op Fats Domino met Jambalaya uit 1961, een cover van Hank Williams, maar Fats gaf er net die onvervalste New Orleans piano swing aan.

0: die weer.
1: Een tijdreis naar onze kleutertijd toen we nog geen zorgen hadden met onze eigen Louis Neefs en de onverwoestbare poppenstoet uit 1971. Ik ben zeker dat je ook nu weer heimelijk meegezongen hebt. Ik ben ook zeker dat de zangeres ervoor destijds een van de mooiste vrouwen ter wereld was, want het was de mooie blonde van ABBA, Sealed with a Kiss. Een nummer dat we kennen van Brian Hyland uit 62, maar Agnetha Falske gaf er haar eigen melancholische Scandinavische toets aan.
2: Let me tell you a story about a bold week.

Twee stemmen uit de buitencategorie. Brooke Benton met zijn grootste popsucces uit 1961, The Bald Weevil Song. En Julio Iglesias met Quiero uit 1975. De Spaanse zon brak door en in die tijd veranderde Julio alles wat hij aanraakte in goud. Goud, dat was in 1986 ook weggelegd voor Sjutske van den Beenhouwer.

Jim uit 1963. En Paul was toen al lang niet meer de tiener van Diana, want dat nummer markeerde de overgang van Anka's tienerpop naar een meer volwassen sound, wat van hem een echt hitkanon maakte. Net ervoor de uit de Caraïbe afkomstige Judy Boucher met een fluwelen stem en haar uitvluchten in Can't Be With You Tonight, waarmee ze bewees dat eenvoud de kortste weg was naar de hitparade. Onze twee uurtjes zijn opgebruikt, ik moet er vandoor, vandaar Jim Reeves en He'll Have To Go. Tot zaterdag of tot woensdag.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wilde gaan gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofvijder op 0477 05 18 37. Of kom eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofvijder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè?
1: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
2: Oh, man, het decolleté is te leeg.
3: Al chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
4: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
5: Ik zou toch liever een jeans dragen.
1: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
6: Allemaal zo romantisch.
1: Tot binnenkort in het EWT.
7: Let's go, bitches!
8: Ontdek nu bij Suttens Herenkledij de nieuwe lente- en zomercollectie. Suttens is gespecialiseerd in kostuums en blazers voor huwelijken en feesten in verschillende pasvormen voor jong en oud. Suttens heeft topmerken in huis, zoals Meijer, Diegel, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment, met zowel gewone als verlaagde tailles en steeds met een perfecte pasvorm, van maat XX-small tot 7XL. De gratis retouches gebeuren in eigen atelier. Suttens Herenkledij, Rechte Straat 45 in Lier, tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Kijk voor alle info op suttensherenkledij.be.
9: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
10: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
9: Dakwerken van der Linde?
10: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
9: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
10: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
11: Dakwerken van der Linde.
10: Beter goden niet vinden.
11: Voor info of gratis prijs. Prijsofferte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
12: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
13: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
12: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
14: Het gerecht onderzoekt een reeks wanpraktijken bij parkeerbedrijven in de buurt van Brussels Airport in Zaventem. Je kan er je auto achter.

0: Het parket raadt alle slachtoffers aan om een klacht in te dienen. De hervormingen van de levensbeschouwelijke vakken in ons onderwijs komt er. Maar ik wil wel nog praten met de scholen over hoe ze het moeten organiseren. Dat heeft Vlaams onderwijsminister Zuhal Demir gezegd in het parlement.
1: Uitstel van grote hervormingen? Nee, ik ga dat niet doen. Dat is ook geen goed idee. Ik geef wel toe, die 100 miljoen besparing van de levensbeschouwelijke vakken, dat is inderdaad een hele pittige. Dat maakt het puzzelwerk bijzonder moeilijk. Ik wil daar gerust mee nadenken. Er zijn ook wat directeurs geweest die ook echt constructieve voorstellen hebben gedaan. Daar wil ik ook gerust naar kijken.
0: De Vlaamse regering wil met de hervorming 100 miljoen euro besparen. Enkele honderden leraars hebben daar deze namiddag tegen betoogd in Brussel. Het staatsbezoek van de Russische president Poetin aan China zit erop. Net voor zijn vertrek ging hij nog op de thee bij zijn Chinese collega Xi Jinping. Rusland en China ondertekenden zo'n 40 akkoorden om beter samen te werken, onder meer rond handel, technologie en energie. Poetin nodigde Xi ook uit voor een tegenbezoek aan Rusland ergens volgend jaar. De Ecuadoraan Jonathan Narváez heeft de 11e rit in de Ronde van Italië gewonnen. Hij haalde het in een sprint met 2 voor de Spanjaard Enric Mas. Narváez pakt zoals een 3e ritzege in deze Giro. In het klassement blijft Portugees Alfonso Eulalio aan de leiding. Topfavoriet Jonas Vingegaard volgt al op een kleine halve minuut. En het mosselseizoen is officieel geopend. De eerste Zeefse hangcultuurmosselen van het jaar zijn geoogst in de Oosterschelde. Dat is vroeger dan anders. Maar de mosselen zijn uiteraard opnieuw heel erg lekker, zeggen experts.
2: Je ziet dat het mooie vette mossel, kleur is goed. En een mooie bolling in de mosselen, dus die is helemaal oké. Klaar voor consumptie.
0: In sommige restaurants kan je wel al enkele dagen mosselen eten. Op de bodemcultuurmosselen moeten we wel nog wachten tot 1 juli. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 11 graden. Morgen eerst zon, later stapelwolken tot 23 graden. Vanaf vrijdag zonnig zomerweer, vrijdag tot 28 graden, zaterdag plaatselijk zelfs tot 30 graden.
3: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
4: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
3: De Bip for Life? Wat is dat?
4: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
3: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
4: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
5: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nobok. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaveraar thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
6: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
7: zeg?
6: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
7: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
6: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
7: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
6: 0485 54 87 85.
8: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
9: Hey, dag Kim. Zeg, verhozen er een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
8: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
9: Oh, dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
8: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
9: Dat is top. Ik kom direct al wat surfen. Merci, Kim.
8: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03 431 31 31.
10: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalke in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen.

0: Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Bommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Bommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
1: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
2: Merci, Immobiep.
3: Aha, aha, aha. Minerva.

vandaag weer zo wat twee uurtjes muziek. Gekozen en gepresenteerd met heel veel genoegen door Eddy van Balder.

U kan ons bereiken telefonisch in Studio 2 via 03-219-17-27 en echtgenote Sinne zal u zeer graag te woord staan. Uw bijna zomerse radio Minerva.

Het Amerikaanse pianistenduo Ferranti en Tijtje met The Breeze en I. Als we de weerkundigen mogen geloven, begint vanaf morgen een zomerse periode. Vooral vrijdag, zaterdag en de dagen daarop. Oh, oh, oh. 6, 27, 28 graden. Het kan niet op. Ja, het is ook verlengd weekend. Hè. Het is Pinksteren, dus ook maandag is het feestdag. Pech natuurlijk voor degenen die het verlengd weekend hebben gehad van ons hier hemelvaart. Hè. Vorige keer, ja, ja, ja. Maar ja, je moet wat geluk hebben in het leven. Zo is dat nu eenmaal. Zodanig dat je wat geluk hebt dat je van je rozenwolk ineens naar de zevende hemel kan springen.

Als je verliefd bent, ja, dan kom je automatisch terecht op de wolk nummer 7. En dat is de wolk dichtste bij de hemel. Ja, althans toch, volgens Guy Mitchell Cloud, Lucky 7. Ja, het gaat weer over de liefde. En als je verliefd bent, ja, dan heb je geluk zeker. Dacht het wel.

0: Ja, als het met de liefde maar goed gaat, dat is zeer, zeer belangrijk. Lucky in Love, Elma Coogan.
1: De Melodie Carousel, iedere woensdagavond tussen 18 en 20 uur, gepresenteerd door Eddy van Balder.

Echte liefde, ja, hoe moet je dat leren kennen? Waarschijnlijk met vallen en opstaan, hè? Ja. Dat was Mr. Frankie Lane, The Real True Meaning of Love.

zachtjes en zoetekes aan. Zo breekt het lijntje niet, heb ik toch altijd geleerd. Nice and Easy, gebracht voor u door Norma Dolores Ekström, zal je zeggen. God, wie is dat? Simpelweg Peggy Lee, jawel.

Die eerste kus, Jacques Raymond. We kennen dit lied uiteraard via Rita de Neve, die daar een zeer grote hit mee had. Maar oorspronkelijk is het wel degelijk van Jacques Raymond, trouwens met tekst van Jacques zelf en muziek van Gert Frank. Er is ook informatie voor u op zaterdag 23 mei aanstaande. Van 10 tot 17 uur is er weer een boekenmarkt in Den Beulenbak op de Sint-Nicolaasplaats, zo is het, 10 in Antwerpen. U vindt er nieuwe en minder nieuwe boeken voor lezers en verzamelaars. U vindt er tevens klein antiek en brokant, u aangeboden door enthousiaste standhouders. Op zondag is er dan weer een speciale editie met strips en op maandag vindt u er ook cd's, platen enzovoort. En voor elke bezoeker is er ook een gratis boek. Allen daarheen.

walsritme en accordeon. Een zeer geslaagde combinatie altijd. Allez, glissé, dat werd gebracht door de Franse accordeoniste Jo Priva.

U zal misschien denken, dat was Johnny Mathis. Nee, het is wel een zanger wiens stem enorm gelijkt op deze van Johnny Mathis. We hebben het over de Zuid-Afrikaanse zanger Danny Williams met The Miracle of You. Ja, liefde is iets moois. Hè. Maar als het niet lukt, ja, dan zit je met liefdesverdriet. En in het begin is dat onoverkomelijk, maar uiteraard, papa, brengt niks op ze bij lange niet.

Liebeskummer loont zich niet. Dat was Sif Malmkvist. Moeilijk, hè? Sif Malmkvist. Melodie nummer 10. Presley zeker, hè?

gezichtsbegoocheling. Of Fata Morgana, zoiets. Hè? Ja. Kortom, een mirage. Dat was Mr. Elvis Presley. Even een kleine mededeling. Volgende week, dan zijn we de 27e mei, is er geen melodiecarousel. Nee, we gaan even een weekje met verlof. Vroeger gingen we altijd richting Provence, maar ja, het is zo ver rijden en ja, een mens wat ouder wordt, allemaal niet zo plezant. Hè. Maar we hebben natuurlijk nog wel muziek van de Provence. Ja, zeker dat.

Bleu, blanc, blond. Marcella Mon. En daar komt een prachtige tekst in. Hè? Als ik verlang naar vakantie, dan scheep ik in jouw ogen. Quand j'ai besoin de vacances, je m'embarque. Dan is je, ja, Provence. Ja, zeer mooi. Maar de volgende dagen schijnt bij ons ook het zonnetje. Natuurlijk dat.

Het orkest van Hugo Strasser met zijn vertolking van een klassieker, een Honeysuckle Rose. En in het Nederlands is dat Kamperfoelie. Ja, een botanische naam, Lonicera. En Kamperfoelie, ja, je hebt verschillende soorten, maar die ruiken allemaal zo heerlijk. Ja, ja, ja. Vandaar wordt soms ook gezegd de Kamperfoelie Roos. Maar, haha, zonder doorn, niet waar, mijn engel.

Angel, oorspronkelijk een lied uit de film Follow That Dream. Ergens in de jaren 50 met Elvis Presley. Hij zong Angel, ja, een beetje traag. Daarna is Cliff gekomen met een uptempo Angel. En dit was Paul Severs met in die, datzelfde ritme en zijn Angel. En dit is, ja, moet ik niet voorstellen, zeker, nee.

0: Just Friends, Lovers No More. Dat was koor en orkest van Mr. Ray Conniff. En we eindigen dit eerste gedeelte, Melodie Carousel, in het gezelschap van Doris Day, Over the Rainbow.
1: When all the world

0: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het gerecht onderzoekt een reeks wanpraktijken bij parkeerbedrijven in de buurt van Brussels Airport in Zaventem. Je kan er je auto achterlaten als je op vakantie vertrekt. Een medewerker parkeert die dan voor jou. Maar meerdere klanten klagen, omdat achteraf bleek dat er met hun auto gereden is. Sommige waren beschadigd en twee zouden ook gestolen zijn. Je hoort Lieve Crispeels van het parket.
3: Het gaat dan bijvoorbeeld over het rijden met de voertuigen van klanten terwijl ze op vakantie zijn, of het parkeren van de voertuigen van klanten in de omliggende straten in plaats van deze veilig en overdekt te stallen zoals men belooft. Dit is uiteraard strafbaar. Het betreft inbreuken, het betreft ook economisch recht en het maakt ook misbruik van vertrouwen uit. Wij nemen deze zaak als parket zeer ernstig en raden slachtoffers dan ook aan om zeker klachten in te dienen. Brussels Air.

0: De regering wil met de hervorming 100 miljoen euro besparen. Enkele honderden leraars hebben daar deze namiddag tegen betoogd in Brussel. In de VS is de vroegere president van Cuba, Raúl Castro, aangeklaagd. Waarvoor, dat is niet bekend. Dat meldt persbureau Reuters. Raúl Castro is 94 en de jongere broer van die andere Cubaanse leider, Fidel Castro. Amerikaans president Trump wil Cuba innemen. Sinds begin dit jaar blokkeert de VS olieleveringen, waardoor Cuba met grote brandstoftekorten zit. De Ecuadoraan Jonathan Narváez heeft de 11e rit in de Ronde van Italië gewonnen. Hij haalde het in een sprint met 2 voor de Spanjaard Enric Mas. Narváez pakt zoals een derde ritzege in deze Giro. In het klassement blijft de Portugees Afonso Eulalio aan de leiding. Topfavoriet Jonas Vingegaard volgt op een kleine halve minuut. En in het tennis heeft Rafael Collignon zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales op het tennistoernooi in Genève in Zwitserland. Hij verloor in 2 sets van de Noor Casper Ruud. 7-6 en 6-2. Ruud staat 17e op de wereldranglijst, Collignon 64e. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 11 graden. Morgen eerst zon, later stapelwolken, tot 23 graden dan. Vanaf vrijdag zonnig zomerweer, vrijdag tot 28 graden. Zaterdag zelfs plaatselijk tot 30 graden.
1: Radio Minerva, de oldies, de crooners, de evergreens. Radio Minerva, de meest beluisterde lokale radio van Vlaanderen.

0: Sail Along, Silvery Moon. Het orkest van James Last.
1: Zeg, is het woensdagavond? Goh, toch weer niet die van Balderzeiker.

0: Luis Miguel met Contigo. Aprendi. Wat het juist betekent, dat moet ik u helaas schuldig blijven. Ach ja. Nu, er zijn verschillende manieren om je geliefde naar huis te brengen. Op de fiets. Ja, met de auto of met de koets, weet ik veel. Er zijn ook nog andere manieren. Bijvoorbeeld al roeiend. Ja, dat kan allemaal, hè. Jawel, paddling, Madeline home. Allee op, vertrek nu, man. Hij doet het hier niet, hè. Roeiboot, allee, 1, 2, 3, hop. Vertrek. Ja, ja, ja. Het komt, het komt, het komt.
1: En nu van Herb Brown en... amerikanischer Foxtrot aus dem Jahr 1927, Madeleine nach Hause paddeln.

Ja, dat was Max Rabe en zijn orkest met een lied, ja, 100 jaar oud. Paddling, Madeline Home. Ja, zoals ik al zei, al roeiend je liefje naar huis brengen. Maar ja, je mag natuurlijk niet te ver roeien, hè. Want dat wordt, dat komt niet goed, nee.

De Canadese zangeres Anne Murray was dat, met End of the World. Ik weet niet, lieve mensen, of dat u naar het vorige weekend gebrachte Songfestival, hebt geluisterd of gekeken. Ja, ik heb al jaren afgehaakt. Ja. Het is meer een lichtshow geworden en met vuurwerk. En hoe meer bloed dat je aan hebt als vrouw zijnde, hoe hoger de score. Enfin, ja, de muziek, daar gaan we het niet over hebben, zeker. Nou ja, goed, ieder zijn dingen. Ja, wat is er verkeerd aan? Ik zou het niet weten. Of ik mag het niet zeggen. 1970. Songfestival. Nederlandse inbreng.

De Zussen Maassen. Met andere woorden, Hearts of Soul 1970. Inbreng van Nederlandse Omroep op het Eurovisie Songfestival met Waterman. Op zaterdag, dat heb ik al omgeroepen, van Balder. Ja, beetje bij de les blijven, hè, man. Ja, ja. Ah, ja, hier heb ik het staan. Ja, ja. Oh, ja, schaam u. Het gaat over onze top 1000. Jawel. Dus in augustus zenden we weer de radio top 1000 uit. Radio Minerva top 1000 uiteraard. Een hele week lang hoor je dan de favorieten gekozen door onze luisteraars. Ook jij kan je stem laten gelden, uiteraard. Vanaf nu kan je alvast stemmen op jouw muzikale helden via onze website. Je mag zoveel keer stemmen als je wilt, maar je kan maar één keer op hetzelfde liedje stemmen. Dus naar de website, ofwel, je kan ook telefoneren naar ons, hè. 03-219-17-27.

0: Put On A Happy Face. Sandler en Young waren dat, een Amerikaans duo. Eigenlijk moet ik zeggen een Vlaams-Amerikaans duo. Want Ralph Young is inderdaad een Amerikaan uit New York. Maar Tony Sandler is genaturaliseerd of genationaliseerd, hoe moet je dat noemen, tot Amerikaan, maar het is eigenlijk een Vlaming. Jawel, Tony Sandler, geboren in Louwe bij Kortrijk in 1933, heeft dus de Amerikaanse nationaliteit aangenomen en is naar daar getrokken en heeft grote sier gemaakt met zijn compaan Young Ralph Young, zeer zeker in Las Vegas. Dus een klein beetje, ja, zal ik maar zeggen, een beetje Vlaams erbij, hè. We mogen al wat chauvinistisch zijn, zeker.
1: Het is niet waar, hè. Nou luistert hij van ons al 10 jaar naar Radio Minerva en hij hoor ik juist dat hij nog geliet is. Ik zeg, dat kan hij niet, hè. Mocht eens dat geliet wordt en bel die rap met de studio op 03-219-1727, want al, hè. Luister naar Radio Minerva en geen lied? Zijn dat nou niet verlegen? Zijn dat ook geen lied? Bel dan eens rap naar 03-219-1727 en steunt Radio Minerva.

0: c'est Brigitte. Y a pas de commission pour moi.
1: Ja, dat was het orkest van Norman Main met Hallo Brigitte, bij Bilan 59. Ja, dat is een beetje voor de zot houden. Maar het bleek wel degelijk niet zo te zijn, want Brigitte, die was er wel degelijk.

prachtige stem van Lina Martel, Schotse zangeres. Met Love, You Made a Fool of Me. Ja, kan gebeuren.

Mais oui, raison, door Angèle Durand. En wie is Angèle Durand? Dat is een Antwerpse zangeres, jawel. Ze heet Angèle de Geest, geboren in Antwerpen, maar die vooral in Duitsland zeer populair was in de beginjaren 50. Jawel, Angèle Durand, mais oui, mais oui. En dit is Litta Rosa. En dat is dan weer een Engelse zangeres uit Liverpool. Maar ze laat verstek gaan. Daar moeten we iets aan doen. Hè. We gaan dat eens proberen op te lossen. Hè. Ondertussen, ja, nog een muziekje erbij. Tuurlijk dat. Gebeurt ook niet veel, hè? Nee. En nu? Ja? Ja.

It's All in the Game, het orkest van Mr. Lawrence Welk. Dat allemaal in afwachting van de komst van Lita Rosa. Ze daagde niet op en ik weet waarom. Ja. Was een technische storing. Met andere woorden, Van Balder had weer een verkeerd nummer klaargezet. Maar hier is wel degelijk Lita Rosa, ja. Hij zal het nooit leren.

0: Lita Rosa met Maybe You Be There.
1: Zeg patatje, zit je zeker dat goeie plotje kleerst? En daarna nog op het goeie knopje duwen. Ja, ja. Voilà.
0: Ja, smeer het er nog maar wat in. Bedankt, hè.

Dat was Louis Neefs met het verhaal van de zeemeermin en de zeemeerman die op reis gingen. Het regende niet en dat kwam hen absoluut niet goed uit. Prachtige tekst. Hoe kom je er in godsnaam op? Ach ja. De zeemeermin, Louis Neefs.

Cliff Richard bijgestaan door zijn trouwe kompanen The Shadows met Theme for a Dream.

orkest van David Rose met I've Got You Under My Skin. Een melodie die we allemaal zeer zeker kennen. En dan waarschijnlijk in de vertolking van Mr. Francis Albert Sinatra, deze zangert.

Someone to watch over me, Frank Sinatra. Ja, ik zou eens een stout liedje willen spelen. Hopelijk neemt u het mij niet kwalijk. Nu, een stout, ja, het is plezant stout. Ja, hopelijk vindt u het goed, ja.

Ja, ja. Dat was Jan Fluwijn met Pinte, Pinte, Pinte. Ach ja. Vond je het stout? Och, dat was de laatste deun trouwens in deze carousel. Ja.

Wij danken u voor uw luisteren door de lieve, aangename telefonische reacties. Zeer zeker. Nog even vermelden, volgende week is er geen Melodie Carousel. We gaan even met vakantie hier bij ons aan de kust. En het belooft goed weer te worden. Enfin, dat hopen we toch. Ja, ja.

Uiteraard dank voor uw aanwezigheid, uw luisterend oor en natuurlijk met heel, heel veel graagte. Tot een volgende keer.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De Universiteit Gent mag de overgebleven pro-Palestijnse bezetters uit het UFO-gebouw halen. Dat heeft de rechter beslist na een klacht van de rector. Mogelijk vertrekken de betogers zelf. De politie arresteerde deze namiddag al 46 bezetters in het rectoraat. Journalist Quinten Evens.
3: We weten bijvoorbeeld niet helemaal zeker dat allemaal wel studenten zijn. Kans is groot dat er ook heel wat andere mensen uit andere groeperingen, bijvoorbeeld pro-Palestijnse groeperingen, zich bij hebben aangesloten. Wat de politie op dit moment ook nog aan het uitzoeken is wie nu precies voor welke vernieling verantwoordelijk is. We bekijken daarvoor natuurlijk alle camerabeelden hier. Dat onderzoek gaat dan naar het parket.
2: De UGent kan zelf ook nog straffen uitspreken, maar daar is het nog te vroeg voor, zeggen ze. De aarde heeft gebeefd in Denemarken. Volgens Amerikaanse experts had de beving een kracht van 3,5. Europese experts spreken van bijna 4. Er is voorlopig geen sprake van schade of slachtoffers. Er is voor het eerst vogelgriep vastgesteld bij een ijsbeer in Europa, op de Noorse eilandgroep Spitsbergen. Onderzoekers maken zich daar grote zorgen over, omdat vogelgriep zich al maar verder verspreidt in Europa. Vooral in Noordpoolgebied kan dat dramatische gevolgen hebben, voor bedreigde diersoort bijvoorbeeld. En de Wereldgezondheidsorganisatie maakt bijna 3 miljoen euro vrij in de strijd tegen het ebola-virus. Dat verspreidt

chums.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Ons federaal parket onderzoekt of er Belgen betrokken waren bij de zogenaamde sluipschuttersafaris in ex-Joegoslavië in de jaren 90 in Sarajevo. Dat is nu de hoofdstad van Bosnië. Bij die safaris zouden rijke toeristen 100.000 euro of meer betaald hebben om op burgers te schieten. Het parket wil er niets over zeggen, alleen dat het onderzoek start op basis van informatie in de pers. Ook in Italië en Oostenrijk loopt al zo'n onderzoek. De Universiteit Gent mag de overgebleven pro-Palestijnse bezetters uit het UFO-gebouw halen. Dat heeft de rechter beslist na een klacht van de rector. Mogelijk vertrekken de betogers zelf. De politie arresteerde deze namiddag al 46 bezetters in het rectoraat. Journalist Quinten Eves.
3: We weten bijvoorbeeld niet helemaal zeker dat dat allemaal wel studenten zijn. Kans is groot dat er ook heel wat andere mensen uit andere groeperingen, bijvoorbeeld pro-Palestijnse groeperingen, zich bij hebben aangesloten. Wat de politie op dit moment ook nog aan het uitzoeken is wie nu precies voor welke vernieling verantwoordelijk is. We bekijken daarvoor natuurlijk alle camerabeelden hier. Dat onderzoek gaat dan naar het parket.
2: De UGent kan ook zelf nog straffen uitspreken, maar daar is het nu nog te vroeg voor, zegt ze. In de Europa League voetbal beginnen Aston Villa en Freiburg rond deze tijd in Turkije aan de finale. Bij Villa staat rode duivel Yuri Tielemans aan de aftrap. Amadou Onana begint op de bank. Bij ons supportert Sint-Truiden voor Aston Villa. Want als zij de Europa League winnen en straks vijfde worden in de Premier League, dan gaat STVV volgend seizoen rechtstreeks naar de competitiefase van de Europa League. En moeten dus geen play-offs meer spelen. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 11 graden. Morgen begint zonnig, later duiken er stapelwolken op, tot 23 graden dan. Vanaf vrijdag zonnig en warm zomerweer.

0: right near you.
1: Oh, your simple little eyes. Zoom.
0: Oh, little.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Ons federaal parket onderzoekt of er ook Belgen betrokken waren bij de zogenaamde sluipschuttersafaris in ex-Joegoslavië in de jaren 90 in Sarajevo, dat is nu de hoofdstad van Bosnië. Bij die safaris zouden rijke toeristen 100.000 euro of meer betaald hebben om op burgers te schieten. Het parket wil er niets over zeggen, alleen dat het dat onderzoek start op basis van informatie in de pers. Ook in Italië en Oostenrijk loopt al zo'n onderzoek. Binnenlandminister Quentin stuurt geen extra agenten naar onze kust om het probleem met transmigranten mee aan te pakken. Volgens Quentin krijgen ze daar al genoeg steun, zegt politiek journalist Rob van Erck.
3: Omdat er al heel veel extra steun gekomen is naar de kust in de strijd tegen die transmigranten, zegt minister Quentin, 50 extra agenten, een droneteam, een helikopter, zelfs agenten te paard. En dus kan er voorlopig niets extra komen, zegt minister Quentin.
2: Eerder vandaag trok de korpschef van de Westkust nogthans aan de alarmbel, omdat de politie nu te weinig middelen heeft om mensensmokkelaars tegen te houden. De pro-Palestijnse actievoerders, die nu nog het UFO-gebouw aan de UGent bezetten, zullen daar morgenmiddag vrijwillig vertrekken, om 2 uur. Dat hebben ze beslist na overleg met de UNIF. De rechter had eerder vandaag beslist dat de politie iedereen mocht weghalen. Meer dan 40 betogers werden gearresteerd, onder meer omdat ze van alles vernield hadden in de gebouwen van de UGent. De politie onderzoekt nu wie wat gedaan heeft en wie overgedragen wordt aan het parket. Buitenlandminister Prevot heeft de Israëlische ambassadeur in ons land op het matje geroepen over de harde aanpak van deelnemers van de hulpvloot voor Gaza door de Israëlische Veiligheidsdienst. Onder hen ook 7 Belgen. Ze werden gevangen gehouden, vastgebonden en met hun hoofd naar beneden geduwd. Ook andere landen pikken die aanpak niet. Zelfs de VS en Israëli's premier Netanyahu zijn er niet over te spreken. Clubbrugge trainer Ivan Leko roept op tot kalmte. We moeten gewoon normaal doen, zegt hij. Club kan morgenavond op het veld van KV Mechelen voor de 20e keer landskampioen worden. De focus moet volledig op die wedstrijd liggen, zegt Leko.
4: Already from yesterday, we try to put all the focus absolutely on tomorrow. Thursday 8:30 Mechelen. This is where we need to put all the focus and concentration on.
2: Club is kampioen als het zelf wint in Mechelen. Als het gelijk speelt of verliest, dan hangt het af van wat achtervolger Union doet bij AA Gent. Vannacht klaart het helemaal op bij minima rond 11 graden. Morgen is het eerst vrij zonnig, later komen er stapelwolken opzetten, maximaal tot 3.

Nostalgische muziek om te vergeten. Romantische muziek om te genieten. En af en toe een prikkelplaat om wakker te blijven.

De Nachtwacht op Radio Minerva. Mensen amuseren die zich goed voelen. Mensen troosten die zich minder goed voelen. Gewoon met z'n allen klaar zijn. Want om 12 uur wordt voor iedereen morgen vandaag.

Lieve meisjes, sterke jongens, welkom in de Nachtwacht op Radio Minerva, Achilleke aan de spreektoeter. En we beginnen met nostalgische muziek. 1492, weet u het nog? Columbus zet voet aan wal op de nieuwe wereld. Conquest of Paradise, Evangelisch.

Conquest of Paradise van Vangelis. Prachtige filmmuziek. En ik heb nog een meesterwerk van Elton John. Circle of Life uit de film The Lion King.

The Circle of Life van Elton John. Il Mondo, zegt u dat iets? Uiteraard. Maar ditmaal in een verrassende versie van André Hazes.

Il Mondo van André Hazes. Als het over het Nederlandstalige levenslied gaat, de virtuoos bij uitstek. En nu een Vlaamse charmezanger. Jo Valli en Geef mij de sleutel.

Radio Minerva, dat is pure muzikale verwennerij. U gelooft me niet? Luister naar het volgende. Il Divo. I believe in you. Je crois en toi.

Laat ons samen even tijd maken voor een romantisch stukje filmmuziek. Emmanuelle van Frank Poussel.

0: Just a twig.
1: Honey van Bobby Goldsboro. Ik heb nog een evergreen van een Nederlandse groep. De band zonder naam, BZN en Chanson d'amour.

I'll Always Be There van de Dream Lovers. Het volgende is ook een onverslijdbare plaat. Stay With Me van Eddie Williams.

Stay With Me van Eddie Williams. De volgende zangeres, Petula Clark, die staat op haar strepen als het over auteursrechten gaat. Ah ja, ze zingt het zelf. This is my song.

This is My Song van Petula Clark. En ik heb nog een boegbeeld. Roger Whittaker. From Both Sides Now.

From Both Sides Now van Roger Whittaker. En ik heb nog een kanjer van een plaat in het Radio Minerva archief. It's All in the Game van Tommy Edwards.

0: It's All in the Game van Tommy Edwards. Lieve meisjes, sterke jongens, het eerste uur zit er bijna op. En ik eindig met, volgens mij, de grootste topartiest die Vlaanderen ooit gekend heeft. Wil Ferdy en zijn belijdenis. Tot straks na het nieuws.
1: Voor elk moment waarop je mij hebt blij gemaakt. Voor elk verdriet waarvan je mij hebt vrijgemaakt. Voor elke keer dat jij bij mij vertrouwen zocht. Voor elke schakel

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Binnenlandminister Kentijn stuurt geen extra agenten naar onze kust om het probleem met transmigranten mee aan te pakken. Volgens Kentijn krijgen ze daar al genoeg steun. Eerder vandaag trok de korpschef van de Westkust nogthans aan de alarmbel, omdat de politie nu te weinig middelen heeft om mensensmokkelaars tegen te houden. Frankrijk krijgt 766 miljoen de komende jaren om meer politie in te zetten langs de Franse kust. Politiek journalist Rob van Herk.
3: Ik heb begrepen dat ook ons land eigenlijk dat aanbod van de Britten heeft gekregen, maar dat we daar voorlopig niet op ingaan, dat onze regering dat geld niet aanvaardt. Nochtans, in het verleden hebben we het al gedaan. Hebben de Britten ons bijvoorbeeld geld gegeven om de haven van Zeebrugge jaren geleden te beveiligen in diezelfde strijd tegen transmigranten. Maar deze keer dus niet.
2: En dat is niet naar de zin van enkele kustburgemeesters. Zij overwegen om dat Britse geld zelf aan te nemen en zelf maatregelen te nemen. Chemiereus BASF gaat wereldwijd opnieuw besparen en banen schrappen. Dat heeft de CEO gezegd in een Duitse krant. Het grootste deel van de besparingen zal gehaald worden bij personeelskosten. BASF heeft ook een grote vestiging in Antwerpen. Eind oktober raakte al bekend dat daar zowat 600 banen verdwijnen tegen eind 2028. Dat is 1 op de 6. En er starten morgen 2 Belgen minder in de 12e rit in de Ronde van Italië. Lennert van Eetveld viel vandaag en brak een middenvinger. Hij liep ook schaafwonden op aan zijn arm en elleboog. Tijdens de rit stapte ook Edward Plankaert al af. Zo blijven er nog 12 Belgen over in deze Giro. Vannacht klaart het helemaal op bij minima rond 11 graden. Morgen is het eerst vrij zonnig. Later komen er stapelwolken opzetten. Maxima tot 23 graden dan. Vanaf vrijdag zonnig en zomers warm.

De nachtwacht op Radio Minerva. Achilleke aan de spreektoeter. Professor sans papier in de romantica. De nachtwacht, strelende muziek voor eenzame harten en tintelende liefdeszielen. Muziek met liefde gedraaid. Luister met verstand en nog veel meer creatief verlangen.

Lieve meisjes, sterke jongens, welkom in deel 2 van de Nachtwacht op Radio Minerva. Dat we begonnen met Una Pistola per Ringo van de componist Ennio Morricone. En nu laat ik u genieten van de generiek uit de film Abilities.

Het thema van Abilities door de zangeres Sarah Brightman. En ik heb nog een zangeres. Een femme fatale in de popwereld, maar haar versie van Don't Cry For Me Argentina is wondermooi.

Don't Cry For Me Argentina van Madonna. U houdt van verrassingen? Wel, dan moet u eens door het archief, het repertoire van de Strangers wandelen. En dan komt u dit pareltje tegen. Het sleutelkind.

dag vader en dag moeder, ik kon trouwen. Ik kon vergoten daar om het zijn abla. Maar hoe felicitas is die mij daven, er biende toch geen vloot van allebei. Gedigel mijn jeugd naar mij niet omgekeken, zelfs ik van school

En weet wel hoe dikwijls dat een deze een briefje heeft gevonden in die taart, waarin dan Niels gaan eindelijk stond te lezen: we moeten dringend weg tot ons groeit spaart. Morgen zult in de ijskast nog wel wat eten.

dag vol, dag moe, dan kon ik erover zwagen. Maar ik heb mijn les geleerd, neem dat maar aan. Ik weet zeker dat ik goed kinderen zal krijgen. Dat er geen ene ver een gesloten deur zal staan. Want alle meningen over Thomas en over kinderen

Sleutelkind van de Strangers. De volgende plaat is een Franstalige plaat. Léo Ferré en Avec le temps.

Welkom to my world van Jim Reeves. Voelt u zich eenzaam? Schuif dan de luidsprekers dichter naar uw oren en we maken het samen gezellig. Are you lonesome tonight in een versie van Kamal.

Are You Lonesome Tonight van Kamal. De volgende artiest is zeker geen onbekende in het Radio Minerva archief. Kenny Rogers en Lady.

Alleen bij jou van Sergio. Hebt u zin in een beetje jeugdsentiment? Castles in the Air van Don McLean.

Castles in the Air van Don McLean. Lieve meisjes, sterke jongens, het programma zit erop. Ik eindig met Marlene Dietrich. Zaak mir voor die bloemen zint. Duizend en eenmaal dank voor het luisteren. U hoort mij terug zondagavond van 8 tot 10 uur met de muziekdoos.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Aston Villa heeft de Europa League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale het Duitse Freiburg met 3-0. Rode Duivel Juri Tielemans scoorde het eerste doelpunt, kort voor de rust. De winst van Villa is ook goed nieuws voor Sint-Truiden. Als Aston Villa vijfde wordt in de Premier League, moet STVV geen play-offs meer spelen in de Europa League en mag het meteen door naar de competitiefase. Chemiereus BASF gaat wereldwijd opnieuw besparen en banen schrappen. Dat heeft de CEO gezegd in een Duitse krant. Het grootste deel van de besparingen zal gehaald worden bij personeelskosten. BASF heeft ook een grote vestiging in Antwerpen. Eind oktober raakte al bekend dat daar zowat 600 banen verdwijnen tegen eind 2028. Dat is 1 op de 6. De VS heeft een nieuw vredesvoorstel gedaan om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. Iran gaat het nu bekijken, dat meldt bemiddelaar Pakistan. Volgens de Iraanse staatstelevisie blijft Iran nog altijd erg wantrouwig tegenover de VS. En er starten morgen twee Belgen minder in de 12e rit in de Ronde van Italië. Lennart van Eetveld viel vandaag en brak een middenvinger. Hij liep ook schaafwonden op aan zijn arm en elleboog. Tijdens de rit stapte ook Edward Plankaert al af. Zo blijven er nog 12 Belgen over in deze Giro. Vannacht klaart het op bij minima rond 11 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later stapelwolken, maxima tot de 23 graden dan. Vanaf vrijdag zonnig en zomers warm.